Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat de radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken, bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Enzo. Blend. 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.

0: of classic R&B, hip hop and soul. Blend. Zes uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
2: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
1: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
3: It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
4: What can the England fans look forward to now?
3: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support.
1: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba en Jasmine.

0: Show. Cuba en Jasmine.
1: Alweer 8 over 7 geworden op je maandagochtend. Goedemorgen, dit is de Morning Show op NPO Blend. Het is momenteel, 6-7 is het. 6 juli is het vandaag. En we zijn een beetje aan het bijkomen van een vol weekend. Hoe is het, Jasmine?
2: Nou, vooral jij, denk ik. Ik weet niet, jouw agenda, joh. Slaap jij überhaupt?
1: Ja, ik ben dus gisteren niet meer naar Busta Rhymes gegaan. Die stond op het Guilty Pleasure Festival.
2: Maar daar moest je ook nog naartoe.
1: Bij Gaasperplas. Ja, ik dacht, ik ga even een quoteje halen voor ons. Ja. Zodat hij zegt van, yo, this is Busta Rhymes and you're checking out the Morning Show.
2: Ja.
1: Dat is niet gelukt, maar Shai, onze collega die altijd op vrijdag te horen is op NPO Blend, die is er wel geweest. Dus
2: ja,
1: wie weet,
2: heeft
1: die nog iets gescoord daar aan quotejes en dingetjes. Maar gisteren stort ik even in.
2: Ja, nou ja, snap ik. Ik bedoel, jij hebt een moordend schema, dat is niet normaal.
1: Ik was dus zaterdag bij het Latino Gang Festival, ook wel het Reggaeton en Latin Festival genoemd. Met allemaal dope artiesten, Anuel AA. Kapel was daar. Ik vond het gewoon heel leuk ook om iedereen tegen te komen, weet je wel. Gewoon iedereen die een beetje in de Latin scene iets doet.
2: Ja.
1: Dus dat was heel gezellig. Was in het Zuiderpark in Den Haag.
2: Mm-hmm.
1: En daarvoor stond ik op het Brugklasfestival. Dat was ook heel leuk. Dat is voor kids die niet meteen een computer kunnen veroorloven, zeg maar.
2: Okay.
1: En daar was dus dan een telefoon en een tablet voor. En die gaan dan voor het eerst naar de brugklas. Van de lagere school naar de brugklas. Dus een soort van next level.
2: Mm-hmm,
1: en daar was een optreden van Izzy SB. En we gaven een PlayStation weg. En daar was iedereen wel heel erg voor in. Want toen die PlayStation was weggegeven, boem, ging iedereen naar huis. Zo van, heb ik niet gewonnen? Oké, I'm out of here. Maar het was heel leuk. Een jongetje had gewonnen. We deden een soort van loterij. Was heel schattig inderdaad. Maar jij?
2: Nou, ik heb het gewoon heel rustig aangedaan. Het was gewoon een lekker weekendje Antwerpen.
1: Heb je voetbal gekeken?
2: Nou, gisteren toevallig, toen ik thuis kwam en toen keek ik zo. En toen dacht ik, wacht. Ik was dus in Antwerpen inderdaad.
1: Ja.
2: En mijn vriend woont in de buurt van Parkspoor Noord. En daar zitten heel veel verschillende, afkomsten.
1: Aha.
2: Mensen met verschillende afkomsten. En toen hoorden we heel veel getoeter in de straat. Toen zei ik, Marokko heeft gewonnen!
1: Marokko heeft gewonnen, inderdaad. Dat was wel een mooie wedstrijd natuurlijk ook.
2: Ja, want
1: van
2: die middag zaten we op het terras en zag ik best wel veel Marokkaanse shirts voorbij komen lopen. Toen dacht ik, Marokko moet spelen.
1: Ja.
2: Nou, en toen hoorden we dus inderdaad dat ze hadden gewonnen.
1: Met 3-0 ook nog.
2: Ja, ongelooflijk. Geweldig. Ja. Dus CM, gefeliciteerd. Onze producer.
3: Ja, I did that.
2: Ik kan me nog ons shirt herinneren. Dat ik een shirt van Curaçao. Jij had een shirt van Nederland
1: Oranje.
2: Aan. En jij van Marokko. Nou,
3: ja, donderdag weer, jongens.
2: De last one standing van ons drie.
1: Ja.
3: Oh my gosh.
2: Ja, toch?
3: Ja.
1: Spannend. En ook al een paar onverwachte uitslagen de afgelopen tijd. Dus Brazilië heeft verloren van Noorwegen met 2-1.
2: Ja, die zag ik. Die was wel zuur, zeg.
1: Ja.
2: Jeetje.
1: Engeland met 3-2 van Mexico gewonnen.
2: Mhm.
1: Frankrijk met 1-0 van Paraguay.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja, die was ook spannend.
1: Spannend allemaal. En vanavond wordt dus Portugal-Spanje gespeeld. En ook 's nachts, want het is om 2:00, Verenigde Staten tegen België. Ik had ook niet verwacht dat Amerika zo ver zou komen.
2: Nee.
1: Dus leuke dingen en we houden je op de hoogte in de Morning Show. Zometeen een 70s track van Bruno Mars, want daar heeft hij zich echt op gefocust. En het is een plaat die hij morgen voor het laatst gaat live doen in de Arena in Amsterdam. En Jasmine is daarbij.
2: Ja!
1: Eerst hoor je Jennifer Lopez met Jenny from the Block. Children.

0: Mars, ja, wat een concert. Ook dit weekend heeft hij opgetreden, zaterdag en zondag. En ik was donderdag naar zijn concert. En ik zie mijn hele timeline ermee vol. Ja. Mensen die genieten in de arena in Amsterdam.
1: Ik hoef niet meer te gaan.
0: Je hebt alles al gezien eigenlijk,
1: nou,
0: hè?
1: Bijna. Ik heb expres, als ik dan iets roods voorbij zie komen, want dat was de dresscode, hè?
0: Ja.
1: Dan denk ik, oh, mensen staan in het rood. Oh, nee, dan haal ik het even weg, want ik wil gewoon zelf genieten.
0: Ook wel leuk om te noemen, donderdag hadden we dat nog niet door. Dus een paar mensen hadden rood aan, maar de meeste mensen hadden gewoon iets anders aan. Nu zie je een heel rood stadion. Dus
1: ja, het is, wel
0: het is goed
1: echt
0: doorgegeven.
1: Ja, het is wel leuk. Dus ik ben echt al aan het zoeken in mijn kast. Heb ik überhaupt iets roods? Moet ik nog gaan winkelen zometeen?
0: Want jij gaat morgen natuurlijk.
1: Ik ga morgen, ja. En er scheen ook zondag, ik weet niet of het door is gegaan, een afterparty te zijn geweest in de Jimmy Woo.
0: Ja, die was er inderdaad.
1: Echt?
0: Alleen die kaarten die waren peperduur. Ja. Je kon een kaartje scoren voor €200. Toen dacht ik, nou, laat maar zitten. Maar daar zouden ze ook echt bij zijn.
1: Ja.
0: Dus waarschijnlijk zijn ze daar gewoon geweest. Ze stonden echt op de flyer van we gaan hier optreden. Als Silk Sonic.
1: Echt iemand daar is geweest.
0: En Anderson .Paak en Bruno Mars samen heeft gezien daar.
1: Oké, luister. Als je dus luistert en je was daar, laat het ons alsjeblieft even weten.
0: Via de NPO Luister app, klik op Blend en op berichtje. Ja,
1: graag.
0: Dat zou leuk zijn om te weten. Maar als je ze samen wil zien, dus Anderson .Paak en Bruno Mars, ook tijdens het concert treden ze samen op.
1: Ja.
0: En dat doen ze leuk en goed. En Pee-wee, dat is de DJ-naam van Anderson .Paak. Is het voorprogramma.
1: Oh, dus moet ik daar wel heen of niet? Of denk je, nou, ik kan nog even eten?
0: Ja. Ja, die gaat gewoon Whitney Houston met Amazing. Hij draait van grote hits.
1: Oké.
0: Maar hij doet wel allemaal golfdingen over het podium. Push-ups op het podium.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, hij gaat gewoon los. Dan heeft hij zo'n pruik op. Dus dan is hij even niet zichzelf.
1: Oh, oké. Okay. En daarna treedt hij op.
0: Ja.
1: Weer verder met... Ja. Oké.
0: Okay. Jordan Bruno Mars trouwens met Oh My Soul. Een track die ook staat op het nieuwe album The Romantic.
2: Jasmine's Classic.
1: Ja, even iets totaal anders. Ik weet niet, heeft Bruno Mars zich ook uitgekleed? Of was hij gewoon volledig gekleed?
0: Nee, elke keer een nieuw outfitje. Hij had wel op een gegeven moment een oranje pet en een oranje sjaal. Beetje laat, want het ligt het WK uit.
1: Ja. Een beetje support, toch?
0: Maar hij support ons wel, ja.
1: Ah, oh, nou, dat is wel heel lief. Oké, nou goed. Ik heb een track van een zanger die ook zegt... we hoeven onze kleren ook echt niet uit te doen.
0: Nee?
1: Nee, zeker niet. Dat hoeft echt niet.
0: Gewoon lekker schuren.
1: Oké, wauw. Ja, maar dat maak jij er weer van. Goedemorgen. Bonsimang. Ik heb het over Jimmy Stewart. En die heeft deze track uitgebracht in 1986. Alleen, toen ik het dus vertelde aan jullie vanmorgen...
0: Ja.
1: Aan jou en aan CM, onze producer... toen kwam zij met deze. Oh, het klinkt als dit.

0: DuckTales, toch?
1: DuckTales, ja. En ik had echt zoiets van, huh? Oké, nu kan ik het dus niet meer niet horen.
0: You can't unhear it anymore.
1: Nee. Nou goed, ik ga lekker het origineel draaien van Jermaine Stewart. We don't have to take our clothes off.

0: Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app. G-U-Y.
1: Can I have this dance?
2: Yeah.
1: I know you never danced with a man like me before.

0: het laatste album van Guy. Guy 3, dit was Dancing op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
2: Het is op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden.
0: Wat een verschil, hè?
2: 10 graden verschil.
0: En weet je dat er dus midden juli, midden deze maand, wordt er dus weer 40 graden voorspeld.
2: Oh no.
0: Ja, en we moeten dus, de kop is boven alle nieuwsites. Nederland zal zich moeten aanpassen aan zomers van 40 graden.
2: Oh.
0: Vanwege de klimaatverandering.
2: Maar gaan de energieprijzen zich dan ook daaraan...
0: Nou ja, dan heb je geen energie meer nodig. Ja, voor de airco natuurlijk.
2: Nou, voor de airco, ja, ik weet niet.
0: Hebben we dan allemaal een airco in huis? Want die heb jij ook niet, toch?
2: Nee.
0: Nee.
2: Nee, ik heb gewoon zo'n fan.
0: De ventilators waren niet meer aan te slepen.
2: Nee, ook dat.
0: Ja.
2: Ook dat.
0: Nee, het was echt uitverkocht overal. Ja, ik ging even een ventilator halen, maar dat kon helemaal niet meer.
2: Ja, klopt. Ik liep zo in de Mediamarkt. Ik zo, oh, ik zag overal uitverkocht, uitverkocht. Oh, ja. Dat is jammer.
0: Maar 40 graden
2: ik
0: dus
2: had er nog eentje
0: een
2: op zolder liggen, dus die heb ik naar beneden gehaald. Maar...
0: Wat was jouw oplossing? Oh, die van zolder halen.
2: Ja. En proberen de ramen maar dicht te houden en dat soort... en ik zag ook laken inderdaad, wat we als tip hadden meegekregen, lakens voor je ramen.
0: Voor je ramen was een advies wat we ook kregen in de show inderdaad.
2: Ja.
0: Er zijn ook wel weer motten, hè?
2: Ja.
0: Dus die lakens moet je dan wel gewoon
2: niet meer gebruiken.
0: Vaarwel zeggen.
2: Ja.
0: Inderdaad. Dan heb je motten in huis of allemaal gaten erin of zo. Maar dat schijnt te werken en het is belangrijk om die tips te hebben. Het schijnt ook zo te zijn dat je niet goed kan nadenken als het heel heet is.
2: Dat snap ik.
0: Daarom moet je dus alles tranquilo doen.
2: Zeker. Rustig aan, niet
0: rennen. Zware dingen manana.
2: Rustig.
0: Doe rustig, inderdaad. Ja, Brainpower was de laatste gast en vertelde over deze grote hit. De vierde kaart. Die maakte die met Lloyd de Mesa samen.

0: Leuk feitje over SOS van Rihanna. In het tweede couplet hoor je alleen maar titels van tracks uit de jaren 80. Dat is gewoon aan één stuk doorstaand allemaal titels. Van I Just Died in Your Arms Tonight,
1: Seriously?
0: Head Over Heels. Ja, heeft die maker, dus de tekstschrijver, heeft dat erin verwerkt.
2: Wake up call.
0: Het is weer tijd voor een wake-up call. Vorig jaar vertrok Trump tevreden naar de NAVO-top in Den Haag. Want Europese landen beloofden toen meer geld uit te geven aan defensie.
1: Ja, en deze week komen de NAVO-landen opnieuw bij elkaar in de Turkse hoofdstad Ankara. En ziet de wereld er sinds de vorige top compleet anders uit. Denk alleen al aan de militaire aanval op Iran. Wat kunnen we verwachten van deze top en wat staat er op het spel? We vragen het journalist en presentator van de podcast Achter de Frontlinie, Abdou Bouzerda. Abdou, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: De sfeer is sinds vorig jaar compleet veranderd. Bovendien verweet Trump onlangs nog zijn NAVO-bondgenoten Amerika te hebben laten vallen tijdens de oorlog met Iran. Denk je dat daar nog op teruggekomen gaat worden?
3: Oh ja, zeker. Want Trump verwacht van zijn Europese bondgenoten dat ze eigenlijk Amerika te dienst zijn. Ook met die oorlog in Iran, waar Europa helemaal niks

0: mee te maken heeft. Goed om in herinnering te brengen dat het gewoon een illegale oorlog was. Dus er zit zeker spanning tussen Europa en de VS. Aan de andere kant zat er ook heel veel goed nieuws te vertellen aan meneer Trump, want hij vond altijd dat de Europese landen te weinig uitgaven aan defensie. Nou, inmiddels is het toch een zorgige 20 miljard wat extra aan defensie wordt uitgegeven. En het wordt de komende jaren meer en meer. En er zijn een aantal koplanden, waaronder Nederland, die daaronder valt, die zich echt wel aan de verwachtingen houden.
1: Ja, je zegt ook, er staat meer op het spel bij deze NAVO-top dan voorheen. Wat dan precies verder?
0: Kijk, officieel gaat het om extra geld uitgeven. Oekraïne en de eenheid van de NAVO. En daar eigenlijk, als je goed tussen de regels leest, staat de eenheid en de toekomst van de NAVO. Wat voor NAVO gaan we krijgen? Nou, één ding is zeker. Het is al lang niet meer het oude NAVO, waarbij de VS de ruggengraat is en de rest van Europa eigenlijk een beetje gratis meelift. Het is een andere NAVO. Een NAVO wat meer op eigen benen moet staan. Lees, Europa moet meer op eigen benen staan. Maar het is natuurlijk nog altijd zo dat Europa niet zonder Amerika kan. In ieder geval op dit moment niet. Dus wat staat er op het spel? De relatie met Trump. Dus alles wordt in het werk gesteld om die relatie goed te houden. Normaal is de NAVO-top een paar dagen. Nu duurt hij maar anderhalve dag. Waarom? Want anders raakt meneer Trump verveeld. Het wordt georganiseerd door meneer Erdogan. Nou, dat is heel erg bijzonder. De Turkse president is eigenlijk min of meer de enige man, samen met Rutte, die kan zeggen dat hij een hele goede relatie heeft met Donald Trump. En met name hij en Rutte, maar ook Rutte, de oud-premier van Nederland, die nu NAVO-secretaris-generaal is, die moet ervoor zorgen dat de machtigste man in de zaal straks met die andere 31 lidstaten van het Noord-Atlantische Verdragsorganisatie tevreden wordt gehouden.
2: Ja, want Turkije is het gastland. En welke rol speelt dat land dan binnen de NAVO?
0: Turkije was altijd al een heel belangrijke NAVO-rond. Dus het op één na grootste leger. Of ik moet zeggen, ze bezitten het op één na grootste leger naar Amerika binnen de NAVO. Maar door de jaren heen zijn ze nog belangrijker geworden. Om te beginnen, ze zijn het enige land wat een goede relatie heeft met Rusland, maar ook wapens levert aan Oekraïne. Ze kunnen namelijk heel goed als bemiddelaar optreden. Ik had het al over het belang van een groot leger in Europa. Nou, Turkije is belangrijk geworden in de ogen van landen als Frankrijk, maar ook Nederland. Maar net zo belangrijk is dat Europa ook wapens moet kopen. En laat toevallig Turkije het land zijn wat de afgelopen decennia zo geïnvesteerd heeft in die defensiecapaciteit, waardoor ze dus fabrieken hebben die heel snel allerlei apparatuur, moderne tuig, echt drones en het laatste ontwikkelde oorlogswapens kunnen ze leveren. Dus kortom, Turkije is heel erg belangrijk geworden. Staat wel weer tegenover dat Turkije was altijd het land dat heel veel kritiek kreeg als het ging om mensenrechten. En ja, nu wordt er helemaal niet meer over gesproken. Zelfs niet als er vorige week honderden activisten en politici worden opgepakt omdat ze volgens de Turken terroristisch zijn, mensenrechtenorganisaties spreken van een grove schending van mensenrechten.
1: Wat verwacht je als uitkomst van deze NAVO-top?
0: De uitkomst zal toch zijn dat, dat is ook afhankelijk met welk been Trump uit zijn bed zat, dat kan ik moeilijk voorspellen, maar we weten natuurlijk wel wat de slotverklaring is. En de slotverklaring is dat Europa op deze weg door blijft gaan, zich nog meer gaat committeren om geld uit te geven. En wat ook heel gek is, is dat ze volgend jaar zouden ze ook een NAVO-top moeten gaan, want dat is elk jaar. En we weten nu al dat die volgend jaar niet georganiseerd gaat worden. En dat heeft ook weer met Trump te maken, want Trump die is niet zo van gediend om elke keer te vergaderen. Hij wil gewoon dat Europa levert. En dat Europa een goede bondgenoot is van Amerika. Het is een beetje voortmodderen met Amerika binnen de NAVO-alliantie. En ik denk, wat ik het meeste van verwacht, is dat ze toch zullen ervoor zorgen dat Trump enigszins tevreden weer naar Washington vertrekt.
1: Dankjewel, journalist Abdou Bouzerda. Check vooral ook zijn tweewekelijkse nieuwsbrief, Bureau Bouzerda, en de podcast Achter de Frontlinie die hij presenteert. Dit zijn Kelly Rowland en Method Man op NPO Blend met de soundtrack van de film
2: Relationship Goals. Het is zo lastig. It's so complicated.
1: It's complicated.

0: Fantastic Voyage van Coolio op NPO Blend. Je luistert naar de Morning Show en we wilden het heel even hebben over wat we gaan doen na de headlines van 8 uur. Jasmine.
1: Ja, ik weet niet of jij een beetje goed bent met je geld.
0: Een beetje goed met mijn geld?
1: Ja, of je spaart, of dat je echt potjes hebt voor... Ik heb een potje voor mijn huis, ik heb een potje voor uitgaan, ik...
0: Potjes, ja. Zoals van vroeger, dat je zo'n spaarvarkentje had.
1: Ja.
0: En die sloeg je dan kapot, want het potje moest gebruikt worden.
1: En ben je al bezig met je pensioen?
0: Ben ik bezig met mijn pensioen? Oeh, ja, zo oud ben ik ook weer niet, hè?
1: We will never know.
0: Nee, wij zijn in dienst. Tenminste, ik ben in dienst, dus dan draag je
1: Nou, ik niet hoor, ik ben gewoon ZZP'er, dus ik moet het allemaal zelf fixen.
0: Dus ik heb wel pensioen.
1: Je hebt wel pensioen?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Maar ze vragen dan altijd, wil je niet meer afdragen?
1: Maar dan pas vanaf je 67ste.
0: Dat je met pensioen kan?
1: Ja.
0: Ja, en tegen de tijd dat wij met pensioen gaan, dan is het 80 geworden of zo. Want het is nu al 67.
1: Ja, het was vroeger 65 en nu 67.
0: We hebben 60 zelfs meegemaakt.
1: Oh ja, ook die nog.
0: Ja,
1: okay.
0: Dus ik denk dat dat nog omhoog gaat voordat wij eraan toekomen.
1: Nou, we gaan wel iemand spreken die al op haar 55ste met pensioen kan.
0: Heerlijk.
1: Ja, dat wil ik wel weten namelijk.
0: Gewoon naar Curaçao.
1: Met een bloedgang. Ik ben daar. Ajo.
0: Zo snel.
1: Meteen.
0: Maar heb jij niet ook dat je het moeilijk vindt omdat je dan denkt van ja, maar er zijn toch heel veel mensen waar je van houdt in Nederland?
1: Ja, je hebt een vliegtuig tegenwoordig. Je kan FaceTime, je kan van alles doen.
0: Ja, maar dan moet je zo heen en weer vliegen elke keer.
1: Ja, ik bedoel, zie jij nu iedere dag iemand?
0: Nee, dat is ook wel waar. Maar ik had dus wel dat ik dacht van... ik was in Colombia lange tijd, in de coronatijd. En dat ik dacht van ja, toch ook neefjes en nichtjes niet zien opgroeien. En de wat oudere mensen in de familie die natuurlijk ouder worden.
1: Klopt. Maar ja, heb ik ook daar zitten.
0: Ja, dat is waar.
1: Snap je?
0: Ja, dat is waar. Ja, ik vind, dat is iets wat me hier houdt. Want ik hou wel heel erg van zon en stranden en zo. Goed, dat en meer na de headlines van 8 uur. Eerst hoor je Aloe Black met The Man.

0: 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientaal. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
1: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
1: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
5: Ja, goedemorgen. Dit is de Morning Show. Met zometeen Carrie Hilson met Knock You Down. En nu Jay-Z, Change Clothes.

0: Coffee Brown. Ik heb ook wel zin in een koffertje. After Party is dit uit het jaar 2000. Magische jaar 2000, waarop we dachten, alles vergaat.
1: De wereld vergaat.
2: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Alweer 9 over 8 geworden op je maandagochtend. Goed dat je luistert naar de Morning Show. Bong Simang.
1: Bong Simang.
0: Hele goede week, hele goede nieuwe week. En Jasmine vertelde het al. De temperaturen die wisselen, maar het wordt toch weer echt zomer de komende tijd.
1: Het scheelt vandaag wel echt 10 graden. Of als je in het noorden zit, is het 19 graden. In het zuiden 29. Dus pik in de middel.
0: Pik in de middel.
1: Ja, wij zitten in de middel.
0: En trouwens, als je met het OV gaat, hou er even rekening mee dat er geen treinen gaan vanuit Rotterdam naar het noorden, was dat geloof ik, hè?
1: Oh, oei.
0: Dus daar moet je even rekening mee houden. Check de NS-app als je onderweg gaat of de OV-app, OV9292. In de Morning Show behandelen we natuurlijk ook de muziek die we draaien. En er komt een hele lekkere track aan van Aaliyah.
1: Ja, we stappen dus heel even in de tijdmachine. Terug naar de 2001. Het jaar waarin Aaliyah haar derde album Aaliyah uitbracht. Een album dat van begin tot eind vol staat met echte gekke hits. Denk aan Rock the Boat, Try Again en natuurlijk More Than a Woman.
0: Lekker.
1: Ja. En dit was ook nog de tijd waarin artiesten een DVD bij hun album deden. Remember?
0: Oh ja. CD-rommetje erbij.
1: Aaliyah die deed dat ook. En op die DVD stond een mini-documentaire over de making-of van het album. En daarin vertelt ze hoe More Than a Woman uiteindelijk is ontstaan.

0: to what I told them in the lyrics. All of us have grown in a lot of ways. You know, some of the writers are married now, have kids. And so, you know, all of that shows through in the work. So I pushed them to dig deep into themselves, to try things they hadn't tried before. And also with me, some of my growth just vocally is just my confidence.
1: Toch een beetje droevig als je haar dan hoort zeggen marry and have kids. En echt, het is natuurlijk nooit zo ver gekomen, ja.
2: Ik denk dan, hoe zou ze er nu uit hebben gezien? Hoe was haar carrière dan nu geweest?
1: Ja, was gewoon de Beyoncé van nu geweest dan,
2: absoluut,
1: toch?
2: Absoluut, absoluut. Maar ik denk ook echt dat ze een inspiratie is geweest voor heel veel artiesten.
1: Aaliyah met More Than A Woman op NPO Blend.

0: verses ingekort en daar was hij niet blij mee.
1: Oei.
0: Carrie Hilson, Kanye en Nio op Knock You Down op NPO Blend. En ik bedenk me opeens iets, Jasmine. We hebben net onze collega CM gefeliciteerd met het feit dat Marokko heeft gewonnen op zaterdag.
1: Ja.
0: Met 3-0 van Canada. Maar we zijn toch daar dan iets bij vergeten te zeggen. Namelijk dat CM ook gewoon jarig is geweest!
1: Happy birthday to you! Dankjewel, thank you. Hoe voel je je? Oud. Nee, I'm just kidding.
2: Nee,
1: je bent 31 geworden.
0: Oh, sorry.
1: 31.
2: Yes.
1: Yeah.
2: How does it feel, girl?
1: Ja, prima, I guess.
2: Ja?
1: Ja, ik voel me niet echt anders of zo.
2: Heb je wat leuks gedaan op je verjaardag?
1: Oh, ik ben lekker uit eten geweest met mijn ouders. En die zijn gewoon lekker een dagje langsgekomen. Dus het was gewoon heel chill, tranquilo gewoon.
0: Ja, en heb je ook iets leuks gekregen van je collega's?
1: Nou, er staat hier een tas en it's calling my name. Maar ik mag er nog niet in kijken. Dus ik zit
2: Nu mag je erin.
1: Ja, mag het?
2: This is the moment.
1: Oh,
2: ze heeft een uur lang moeten wachten.
1: Oh, wauw, het is ook echt veel.
2: Nou, je mag het rustig uitpakken.
0: Ja, pak het uit en dan hebben we het er zo even over.
2: Ja.
0: Jasmine, je wilt het ook nog hebben over geld sparen.
2: Nou ja, geld sparen. Ik wilde het ook sowieso hebben over wat mij is overkomen dit weekend.
0: Wat is je overkomen?
2: Mijn hondje is gewoon aangevallen.
0: Oh, gaan we het toch over een moekje hebben? Ja.
2: Toch wel eventjes. Ja.
0: Dus dat hele spaarvarken ding, dat skippen we eventjes.
2: Ja, sorry. Okay. Ik was van slag.
0: Moekie is de chihuahua van Jasmine.
2: Ja.
0: Een heel lief hondje. Ja. Bijt niet, likt wel.
2: Ja.
0: Die komt altijd bij je en dan gaat hij je likken.
2: Klopt.
0: Dat is gewoon een ding.
2: Dat is wel waar, ja.
0: En die is dus aangereden door een fatbike?
2: Ja, zo'n elektrische fiets. We waren gewoon aan het wandelen in het park in Antwerpen. En Moekie denkt, oh leuk, een grasperkje. Dus die loopt daar naartoe.
0: Ja.
2: En ineens komt er een fietser en die ziet dus dat koord niet. En die fiets keihard. Dus ik zie Moekie echt zo om die fiets heen draaien. Nou, ik begon te gillen. Ik zei, nou, helemaal schelden en doen natuurlijk. Dus die jongen stopt, want het kon ook niet anders.
0: Ja.
2: En Moekie moest ik echt zo om die fiets heen.
0: Maar die werd even meegesleept dan?
2: Die werd meegesleurd. Nou, mijn hart. Ik heb echt zitten huilen nog daarna. Ik was zo van slag.
0: Over de
2: Moekie,
0: grond heen?
2: Gewoon om die fiets heen gewikkeld. Zo. En gelukkig had hij een goed tuigje om.
0: Dit is echt erg, sorry, maar ik zie het zo voor me. Het is een comedyfilm.
2: Ja, maar echt, zo zag het er ook uit.
0: Ja.
2: En ik pakte Moekie meteen van, ik zei, me schelden en doen natuurlijk, maar ik was zo van slag. En Moekie, die keek me alleen maar zo aan. En ik was helemaal aan het shaken. Dus ik moest echt even gaan zitten. En ik begon gewoon te huilen. Ik dacht, ik zag mijn hondje gewoon gaan. Snap je?
0: Ja.
2: Mijn babyhondje.
0: Maar heeft de Moekie schaafhondjes?
2: Nergens last van.
0: Oh.
2: Nee, gelukkig niet. Die liep gewoon weer rond. En
0: keiharde chihuahua.
2: Alsof er niks aan de hand was. En daarna werd hij gewoon weer lastiggevallen door Jax.
0: Ja.
2: Maar ik was wel echt geschrokken. Dus we hebben wel zoiets van, dat we een soort van brief naar de gemeente gaan sturen. Dat er duidelijkheid moet zijn in dat park waar je mag lopen en waar je mag fietsen. Want daar hebben we eigenlijk altijd wel een beetje een ding mee. Dat fietsers denken, wij mogen hier heel hard fietsen. Terwijl voetgangers zoiets hebben, ik mag hier gewoon lopen.
0: Ja.
2: Dus daar gaan we wel even iets mee doen.
0: En die fietsen die gaan ook hard.
2: Niet normaal.
0: Ze hadden op een gegeven moment een fatbike gevonden die wel 50 km per uur ging.
2: Ja, maar
0: dan rij je in die 30 km zone en dan komt die fatbike zo voorbij.
2: Ik denk dat die steps, want daar hebben we ook last van daar, dat die ook heel hard rijden. Maar goed, anyway, dus dan gaan we nog, krijgen we nog een staartje.
0: Ja, CM, heb jij ondertussen je cadeautje al uitgepakt?
1: Nee, nog niet.
0: Oh, even doen dan.
1: Doen. Thank you.
0: Dit is de Morning Show met zometeen Janet Jackson. Love Will Never Do Without You komt eraan. En dit is 702 met You Don't Know.

0: Janet Jackson met Love Will Never Do. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. En we hebben net wat cadeautjes gegeven aan onze collega CM. Inmiddels uitgepakt. Ben je tevreden? Ben je blij?
1: Ja, het is zo leuk. Ik heb een leuk notitieblok gekregen. Een leuk movie game. Stickers. Een heel leuk... Ja, hoe zeg je dit? Een repair kit voor als je, weet ik veel, glas hebt gebroken of zo. Dan kun je het dus weer maken hier. Maar ik vind het zo leuk. Dank je wel. Thank you.
2: You're welcome.
0: Mocht je nou ook jarig zijn, gefeliciteerd. Gefeliciteerd, flapstaart. Feliz cumpleaños. Happy birthday. En leuk dat je luistert naar NPO Blend.
3: Het NPO Blend weer.
2: Is het nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan zelfs ook nog wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. En de temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden en 29 graden in het zuiden.
0: In het midden van juli gaat het dus nog zo'n 40 graden worden. Oh, dus die warmte is niet voorbij. Want eigenlijk zou je nu denken, oh, die hele warme dagen die hebben we nu wel gehad.
2: Ja, want vaak is dat toch zo, dat je dan, als je heel vroeg piekt in Nederland, dan is het daarna
0: is
2: gewoon scheid weer.
0: Ja. Ja, maar dat is dus niet zo. Nee. Dus die ventilator moet je nog steeds in huis houden.
2: Ja.
0: En als je een airco hebt, gefeliciteerd. Want ze zijn niet aan te slepen in deze maand. En er is dus een goede reden voor. En het is kort samengevat klimaatverandering.
2: Uh-huh.
0: Ze verwachten ook de komende jaren zulke temperaturen in Nederland. Nou, succes ermee. The Roots en Music Soulchild hoor je nu op je favoriete radiozender. Dit is Break You Off.

0: pensioen gaan is natuurlijk iets wat heel veel mensen zouden willen, maar onhaalbaar voelt. Marlotte Niemeyer die maakt er een serieus werk van. Ze deelt al ruim 5 jaar haar complete financiële leven. Op Instagram onder andere. En ze schreef er zelfs een boek over. Dat boek is vorige maand verschenen.
1: Ja, het boek Slimmer met Geld bevat alle tips om jouw weg te vinden naar financiële tips. Maar waar komt deze drijf voor financiële rust nou eigenlijk vandaan? En zo'n stappenplan, hè, moet je dat dan zo vroeg mogelijk doen, zodat je vroeg met pensioen kan gaan? De auteur van dit boek, Marlotte Niemeyer, hangt aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Marlotte, dus op je 55ste met pensioen gaan klinkt eigenlijk te mooi om waar te zijn, toch? Maar hoe doe jij zoiets? En is het wel echt voor iedereen haalbaar?
2: Nou ja, het is natuurlijk niet voor iedereen haalbaar. En ik hou ook wel van een beetje doelen stellen die op het begin onmogelijk lijken. Dus ik heb gewoon gezegd van, ik wil niet tot mijn 70ste aan het werk. Wat nou als het eerder lukt? En ik had vroeger eigenlijk een gat in mijn hand. En ik gaf altijd te veel geld uit. En ik dacht, dit moet anders. En eigenlijk is het toen een beetje balletje gaan rollen met dat ik alles deelde online. En nu heb ik gewoon zoiets gezegd van, ik wil in ieder geval mezelf een misschien op het eerste oog onhaalbaar doel stellen. Maar dat geeft me wel weer motivatie om ook te kijken of het lukt.
0: Ja, wat zijn de kleine tips of aanpassingen die je ons kan geven?
2: Je hebt natuurlijk altijd twee dingen. Je kan of je vaste lasten verlagen of je inkomen verhogen. Nou kiezen mensen vaak eentje. Ik probeer altijd beide te doen. Dus dan heb je aan twee kanten in ieder geval al wat winst. Mm-hmm. En echt een plan maken. Weet je, mensen zijn toch te vaak, hebben te weinig inzicht in hun financiën. Hebben er niet zoveel zin in. Ja, en als je daar al mee begint, dus gewoon om te kijken van, wat komt er binnen, wat gaat eruit en waar zou ik dat nog wat kunnen verbeteren? Ja, dan wordt het op een gegeven moment ook wel leuk. Dan wordt het een beetje een spelletje.
1: Ja, want wat zie je dan ook fout gaan bij mensen?
2: Mensen denken vaak dat ze het wel weten. Dus die denken, ik geef in een maand ongeveer €400 uit aan boodschappen. Nou, dan blijkt het soms 600 te zijn. Ach, ik ga af en toe naar de horeca. Dat is echt niet zoveel in de maand. Nou, schijnt het ook een paar €100 te zijn. Weet je, zo heb je dat met heel veel dingen. Of mensen die gewoon abonnementen hebben, 4 streamingsdiensten, een heel duur internetabonnement. Weet je, het kan natuurlijk als je er helemaal oké mee bent. Ik zeg altijd, iedereen moet doen wel wat hij wil. Maar dat zijn soms wel makkelijke manieren waarop je gewoon al wat extra geld kan besparen. Ja. En ik vind het dan nu ook vooral heel leuk om dat geld aan het werk te zetten. Dus door middel van beleggen of gewoon echt wel sparen met een hoog rentepercentage. Ik vind het gewoon zonde om mijn geld stil te laten staan.
1: En zijn er financiële tips die je dan op Instagram deelt? Want is er een verschil tussen je Instagram en het boek? Of zien we daar hetzelfde?
2: Op Instagram probeer ik gewoon zoveel mogelijk mensen te helpen. Onder andere door mijn eigen financiën te delen als inspiratie, maar ook gewoon met praktische tips. Mm-hmm. En in het boek komt echt alles samen. En dan heb ik het ook iets meer over de psychologie achter geld. Hoe je jezelf op een goede manier kan belonen, maar ook over sparen, beleggen. Eigenlijk alles komt erin in voor. En na het boek kun je eigenlijk gewoon, heb je je eigen financiële plan gemaakt. Dus het is nog net weer wat praktischer. En ik deel ook nog iets meer over mijn eigen verleden, privéleven. Waarom de dingen zo zijn zoals ze nu zijn.
0: Ja, ik zag ook, zie je een bepaalde toename in de vraag naar die financiële tips? Want we hebben beetje hoge prijzen op dit moment.
2: Ja, heel erg. Toen ik 5 jaar geleden begon, toen was bijna niemand online over geld. Ja, een paar mensen. En inmiddels is natuurlijk de term low budgeting is heel erg bekend geworden. Dat iedereen het ook meer over geld heeft. Nou, dat heeft soms positieve en negatieve effecten. Maar ik merk ook online dat we gelukkig steeds meer open worden erover. Ik denk dat gewoon een hele goede ontwikkeling is.
1: Hey, en Marlotte, nu zitten we natuurlijk in de vakantieperiode. Hè. Voor Regio Noord is het al begonnen. Zo'n 2/3 van de Nederlanders is het financieel eigenlijk niet meer haalbaar om midden in de zomer op vakantie te gaan. Heb jij nog tips voor Nederlanders die toch op vakantie willen?
2: Ja, je kunt soms echt wel goede last-minute deeltjes vinden. Kijk dan soms ook even verder dan de standaard landen die je misschien in je hoofd hebt. Dus niet Spanje en Italië. Je kunt bijvoorbeeld ook een keer naar Albanië kijken, wat ook heel erg mooi is en een stukje goedkoper. Soms kan een autovakantie toch ook weer iets goedkoper zijn dan een vliegvakantie. Ja, en als je wel in Nederland wil blijven, kijk, je hoeft niet per se weg. Hè. Er zijn zoveel leuke gratis dingen ook in de zomer in Nederland waar je gewoon naartoe kan gaan. Dus dan zou ik gewoon dat lekker opzoeken. En dan met de vrienden die er wellicht ook zijn, gewoon leuker gaan doen. Weet je, je kunt vakantie natuurlijk zelf zo maken als je wil. En we denken misschien dat we altijd weg moeten. Maar ja, in Nederland zijn er ook heel veel mooie plekken.
1: Ja, precies. Nou, wij gingen heel vaak ook niet op vakantie, hoor, met het gezin. We bleven gewoon geen lekker buiten spelen.
2: Ja, nou, ja. Dat kan net zo lekker zijn.
1: Ja. Of lekker picknicken in het park. Dankjewel, Marlotte. Ik ga je boek lezen en hopelijk ben ik op mijn 55ste ook klaar. Dan kan ik met pensioen. Auteur van het boek Slimmer met Geld. Marlotte Niemeyer, dankjewel.

Isley Brothers, Givion en meer dan 1000 andere artiesten. Live op het 50-jarig jubileum van North Sea Jazz. En Blend is erbij. Het hele weekend hoor je de beste live concerten, exclusieve interviews en natuurlijk je favoriete Blend DJ's. Vrijdag vanaf 4 uur. Blend, live at North Sea Jazz.

0: Maar nee, in St. Louis schenen dus kids gewoon zo te praten. En zo heeft Chingy dit nummer gemaakt.
1: Oh,
0: Janet Jackson vond het zo'n leuke track dat ze gewoon Chingy heeft gebeld destijds. En uiteindelijk hebben ze daardoor ook samen een track gemaakt die Don't Worry heet. Ja, wel grappig, toch?
1: Ja, ik dacht echt dat het inderdaad verzonnen was.
0: Het gewoon accent van St. Louis, waar de Cardinals spelen.
1: Nice.
0: En een ander leuk dingetje, in de clip zie je ook de Chicken Head Dance. Die komt dus ook uit St. Louis. Zodat je met je hoofd zo doet. Ja, nou, dit komt ook uit St. Louis. En dat werd dus een hele hype in een tijd waarin TikTok nog niet bestond.
1: Goeie oude tijden.
0: Ja, Right There stamt uit 2003. Dus dat waren andere tijden. 23 jaar geleden alweer, hè?
1: Jeez.
0: Oh my god.
1: I feel so old now.
0: I feel so old. Goed, snel door naar het volgende. Ladies and gentlemen, na de headlines van 9 uur is het tijd voor de Powerpokoe. En alle inzendingen zijn vanaf nu welkom. Dus pak je telefoon er even bij, open die NPO Luister-app, klik op Blend en op berichtje en stuur ons even welke track er in jouw vakantie-playlist moet staan.
1: Ja, want sommige mensen zijn al op vakantie of gaan op vakantie, hebben al vakantie.
0: Ja.
1: En ik weet niet van jou, maar ik heb dus een roadtrip gedaan met Justin. Zijn we naar Zuid-Frankrijk gereden.
0: Lekker.
1: Ja, en gelukkig hebben we wel een beetje dezelfde muzieksmaak.
0: Oh,
1: alleen
0: ja.
1: Hij is nog wel van de echte classic, zeg maar.
0: Ja.
1: En ik ook wel weer van muziek van nu. Dus dat hebben we zo een beetje samen dan gedaan. Dus om en om een liedje.
0: Een mixje.
1: Ja. En zo,
0: is er dan ook echt een playlist van jullie beiden te vinden ergens? Als we nu op Spotify intikken Jasmine en Justin.
1: Ik weet niet of die public is.
0: Of die openbaar is.
1: Ja.
0: Maar de vraag is dus wel, wat zet jij in je playlist als je nu luistert? Wat moet in die vakantieplaylist? Misschien wel op repeat zelfs.
1: Mm-hmm.
0: Want dat heb je soms ook, dat je denkt, dit is de song van deze zomer.
1: Ja.
0: Of juist de gouden ouwe. Mm-hmm. Of een plaat die je in het land waar je bent hebt gehoord. Dat kan natuurlijk ook. Dat je denkt van, oh, deze kende ik niet. En hier draait die elk uur. Dus die zit nu in onze playlist.
1: Die even gezamd hebt. Zo van, like, oeh, dit is een leuke track.
0: Ja, van welke plaat is dit eigenlijk?
1: Ja, precies.
0: Dus laat dat even weten via onze NPO Luister-app en het knopje Blend. Ik ben heel benieuwd wat er binnenkomt. Het mag dus echt van alles zijn. Wat hoort er in jouw vakantie-playlist? Misschien is het deze wel van Usher, Superstar.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
1: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus wachten, afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
0: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
2: I've just got married. I'm only 6 months in.
3: But if it goes tits up, let's just pretend.
2: Oh, Kylie, clearly.
3: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
2: All of the above.
3: All right, it's a triple.
2: She's terrific.
3: All right, that's fair.
0: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Bond,
4: Jamie Joy. Ja, we zijn niet Jamie Joy, maar wel Jasmine en Cuba. Cuba en Jasmine, dit is de Morning Show. Maar nu Biggie met Hypnotize.

0: NPO Blend. Het is alweer 13 over 9.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Dit tijdstip kan het zomaar zijn dat je bijna op je werk bent of al op je werk bent aangekomen. Of je hebt zomervakantie. Want Regio Noord heeft zomervakantie van 4 juli tot en met 16 augustus. Dat is dus al begonnen, want het is 6 juli vandaag. Regio Midden 18 juli tot en met 30 augustus. En Regio Zuid 11 juli tot en met 23 augustus. Nou, voor de mensen die dus op vakantie gaan, op vakantie zijn of op vakantie willen, hebben we deze.
2: Power
0: Pokoe. Het is weer tijd voor de Power Pokoe. Eentje waar je energie van krijgt, een beetje power van krijgt. En het thema is deze week...
3: je vakantieplaylist.
0: Vakantieplaylist. Welke tracks zet jij op als je in de auto naar Frankrijk, naar Spanje rijdt, naar Marokko rijdt? Of misschien een huurautootje ergens waar je naartoe vliegt? Ja, wat wil je dan horen in die auto? Ja. Dat is de vraag van vandaag. En wat komt erop binnen?
3: Nina zegt California Love van Tupac. Kilian, Michael Jackson, You Rock My World. Ja, die staat ook zeker in mijn playlist. Megan, Cisco met Tang Song. Oeh.
0: De tang, ta tang, tang, tang.
3: Leon, Living La Vida Loca van Ricky Martin.
0: Living La Vida Loca. Leuk. Leuke inzending.
3: Galit zegt Angel van Shaggy.
0: Oké.
3: En Miguel, Buenos Dias. Oma Lee featuring Ozuna met Soso.
0: Oh, dan wil hij waarschijnlijk die versie horen met Ozuna erop inderdaad. Ja. Oké, dan gaan we daar voor die of wat doen we?
3: Ja, let's go.

0: Wat een stem, Alicia Keys met If I Ain't Got You. We hebben hier ook een zangeres in de tent te represent, Jasmine Sendar.
1: Nou,
0: ik heb jou horen meezingen. Je doet het wel echt feilloos.
1: Ja, alleen als de microfoon aangaat, dan playback ik hem wel eventjes.
0: Nee, ik heb nog een fragmentje van dat je Tyrone zingt.
1: Oh, door, Jesus.
0: Dat is gewoon alsof je Erica Badu in de studio hebt.
1: Nou.
0: Nou, is dat niet zo? Ik denk, even een fragmentje. Oh, I'm getting...

0: nog meer.
1: And Tyrone. Wauw, wat een stem, joh. Is gewoon Jasmine Sender. Ja, dat is gewoon zo. Mensen denken dat ik grapjes maak, maar jij kan hartstikke goed zingen. Ik wilde nog heel even met je hebben over het WK. Ik weet niet of je donderdag hebt gekeken, maar toen was de wedstrijd van de Verenigde Staten tegen Bosnië-Herzegovina. Mm-hmm. En toen is er een rode kaart uitgedeeld, wat natuurlijk betekent dat je niet meer mag spelen.
0: Ja, dat was, dan ben je uitgeschakeld, toch? Dan mag je gewoon niet meer meedoen.
1: Nee, de kaart ging naar Folarin Bolagun. Dat is, dan zou je denken, oh, die speelde voor Bosnië. Nee, die speelde voor de Verenigde Staten.
0: Okay.
1: En een hele goede speler. Mm-hmm. Het schijnt dus dat Trump gewoon de FIFA-baas heeft gebeld en gewoon heeft gezegd van, ja, kan je die kaart even terugtrekken, want ik wil gewoon dat hij kan spelen.
2: Sportsmanship is in question at the Football World Cup after FIFA overturned a red card given to one of the USA's star players. Forward Folarin Balogun was sent off for a bad tackle in America's last match, meaning he would miss the next game against Belgium. There are multiple reports today that a call was put into FIFA from the White House. FIFA then reviewed the decision in the USA's favor. President Trump then thanked FIFA for doing what was right.
0: Oh, it's all raised questions. Wow.
1: Bizar, hè?
0: Dit is toch crazy.
1: Wat een verhaal, gewoon.
0: Hij heeft gewoon gezegd, hey, Johnny, luister eens even, vriend. We gaan het eens even anders doen.
1: Ja, we moeten
0: het
1: even geld, die rode kaarten terugsturen.
0: Gelden, ja, de regels gelden alleen niet voor ons.
1: Nee.
0: Wauw.
1: Nee, hij heeft dus ook echt een berichtje op zijn True Social gezet. Dat zijn eigen Twitter, zijn eigen X. Daar zegt hij, thank you to FIFA for doing what was right and reversing a great injustice.
0: Injustice.
1: Dus gewoon even je president laten bellen en dan is het weer teruggedraaid.
0: Maar komt niemand dan in opstand?
1: Ja, je zou denken van wel.
0: Dat alle landen dan zoiets hebben van, ja joh, dan wil ik ook mijn rode kaart terug en mijn spelers. En wacht eens even, dan had ik kunnen winnen.
1: En al die gele kaarten die zijn uitgedeeld. Want Uruguay heeft bijvoorbeeld een rode kaart gehad. Irak heeft een rode kaart gehad. Er zijn best wel wat landen waarbij je kan zeggen van, ja, dat hadden ze kunnen terugdraaien inderdaad.
0: Nou, ik vind eigenlijk dat je dan als België dan een statement moet maken. Omdat je dan wel weer tegen een team speelt die obviously dan niet eigenlijk gewoon, ik vind het gewoon niet eerlijk.
1: Nee?
0: Zo, dat is het. Dat is wat ik wilde zeggen. Het is
1: not fair, wou je zeggen. Nope, en morgen wordt die wedstrijd dus gespeeld om 2:00 s'nachts.
0: Okay.
1: Dus eigenlijk is dat vannacht.
0: Ja.
1: Ja, ik weet niet. Wat moet je ervan denken? Stuur het even in via NPO Blend, zou ik zeggen. Via de NPO Luister app. Klik op Blend en stuur ons een berichtje. Wat vind je ervan dat een president gewoon een rode kaart kan terugtrekken?
0: Mijn armen over elkaar gaan boos.
1: Ja, Jasmine is erg boos.
0: Ik ben boos.
1: Over gewoon. Ook wel grappig om iets te zien.
0: Ja.
1: Ga je wel kijken om 2:00 s'nachts?
0: Nee, ben je gek. Nee. Mijn wekker gaat om 5:00.
1: Oh, dus dat doe je dan weer niet?
0: Nee. Ik hoor het wel als ik wakker ben.
1: Welke wedstrijden ga je nog wel kijken, Jasmine? Curaçao is eruit. Ben je dan voor een ander team?
0: Marokko.
1: Voor Marokko. Oké, nou, Marokko gaat natuurlijk donderdag spelen tegen Frankrijk.
0: Ja.
1: En dat is ook wel belangrijk, want het is de kwartfinale al.
0: Ja, spannend.
1: Dus goed om dan te kijken. Ja. Dit is Todo, samen met Missy Elliott. What About Us?

0: van Sabri. Oh, dat is wel een goeie, Jasmine. Hoe zeg je in het Engels, ik hou van het uitzicht?
1: I love the view.
0: En hou is de weg?
1: Wat?
0: Dus je zegt het nog een keer, maar niet de.
1: I love you.
0: Love you too. Hoe is het met het weer?
1: Op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af.
0: Mooi.
1: Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden.
0: Ja, dat is 20, 28. Dat is wel een goede temperatuur. En we weten dus dat het midden juli gaat het toch weer 40 graden worden. Krijg je toch weer die hitte dat je zit weg te zweten in je woonkamer. Dus je denkt, oh my god, hoe is het zo hard? En dat heet allemaal klimaatverandering.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Hey, vrijdag, zaterdag en zondag staan we met een studio op North Sea Jazz.
1: Ja.
0: En dan hoor je vanaf 4 uur hoor je daar ons alles presenteren. We mogen concerten laten horen. Mm-hmm. We gaan natuurlijk artiesten interviewen.
1: Ja, en je gaat ook praten met de bezoekers. Zien op onze socials.
0: Ja, en jij gaat rondlopen daar ook, hè?
1: Ja, ja, ja. Ik ga sowieso voor de socials lekker mensen aan de tand voelen. En ook de show doen op zondag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat wordt heel gezellig en we kijken daar heel erg naar uit. En mocht je daar naartoe gaan, dan hopen we je gewoon tegen te komen.
1: Ja, spreek ons vooral aan.
0: Het is een glazen studio, dus we kunnen elkaar sowieso zien. En zodra we pauze hebben, kunnen we elkaar even groeten en bijpraten. En er zijn natuurlijk mooie optredens. John Legend gaat daar optreden. Mm-hmm. Burna Boy gaat daar optreden. John Batiste, The Roots. Dus het is wel een festival waar we heel erg naar uitkijken. De La Soul is erbij.
1: Ja, ja, en ik zag ook Céla Sou. Dat vind ik wel echt heel tof.
0: Ja, wat is dat ook alweer?
1: Zij is een Vlaamse zangeres.
0: Oh ja?
1: Ja, echt jaren geleden heeft ze een album uitgebracht. Die ik echt grijs heb gedraaid. En op een gegeven moment was het stil rondom haar. En bleek dat het mentaal niet zo lekker ging. Maar ik ben heel blij om te zien dat ze weer terug is. Dus ik hoop ook echt dat ze die tracks van toen ook laat horen.
0: Ja, ja, en ik dacht even terug van wat was nou mijn mooiste North Sea Jazz herinnering? Heb jij nog een hele mooie herinnering?
1: Nou, ik ben dus nog nooit naar North Sea Jazz geweest.
0: Ben je daar nooit geweest?
1: Nee, dit zal mijn eerste keer worden.
0: Oh, wow, Jasmine, het is
1: I'm
0: de vuurdoop.
1: I'm a North Sea Jazz virgin.
0: De ontmaagding. Oh my god. Nee, maar wel, het is een fantastisch festival. En het is jong en oud, hè?
1: Ja,
0: dus je ziet ook mensen die echt voor die jazz op concerten komen. Het heet niet voor niks de North Sea Jazz.
1: Mm-hmm.
0: En je hebt heel veel ruimtes in Ahoy. Heel veel grote zalen, maar ook kleinere zalen waar je naartoe kan.
1: Ja.
0: Dus de een gaat naar een saxofonist. En de ander gaat naar Outkast kijken, bijvoorbeeld. Want die zijn er geweest. Ik zat even te denken, wat is mijn mooiste herinnering van North Sea Jazz?
1: Ja.
0: Dat was in dat hotel bij het Hofplein. Ik kom even niet... Is dat het Hilton? Ik geloof het wel. Dus daar is daar een hotel.
1: Ja?
0: En daar overnachtte iedereen die toen speelde bij North Sea Jazz.
1: Okay.
0: En toen was er dus in een soort van bijzaal in de lobby... Mm-hmm. Ging iedereen jammen.
1: Oh, wat cool.
0: En wie stond daar achter de microfoon? Het is de SNOOPDOG Snoop Dogg. Ging gewoon freestylen met al die muzikanten. En ik stond daarbij en ik dacht, wauw, wat een magisch moment eigenlijk.
1: Holy shit.
0: Dat is mijn mooiste North Sea Jazz herinnering. Was dus niet in Ahoy, maar wel in het hotel waar ze allemaal verbleven. En dus gewoon gingen jammen 's avonds.
1: Dat is wel te gek.
0: Fantastisch. Daarom Snoop Dogg op je radio. Dit is Gin and Juice.
2: I'm serious. What do y'all think?

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Game op NPO Blend. We blikken ook even terug op wat we allemaal al gedaan hebben. Want we hebben natuurlijk allemaal belletjes in deze show. En zo belden we met Marlot. Die gaf ons tips over geld eigenlijk. Een beetje hoe je ervoor kan zorgen dat je rond je 55ste al met pensioen kan gaan. Al ruim 5 jaar deelt ze haar volledige financiële leven op Instagram. En vorige maand verscheen ook haar boek Slim, oftewel Slimmer met Geld. Dit was een van de tips.
1: Of je vaste lasten verlagen of je inkomen verhogen. Nou kiezen mensen vaak eentje. Ik probeer altijd beide te doen. Dus dan heb je aan twee kanten in ieder geval al wat winst. Uh-huh. En echt een plan maken. Weet je, mensen zijn toch te vaak, hebben te weinig inzicht in hun financiën. Hebben er niet zoveel zin in. Ja, en als je daar al mee begint, dus gewoon om te kijken van hey, wat komt er binnen, wat gaat eruit en waar zou ik dat nog wat kunnen verbeteren. Ja, dan wordt het op een gegeven moment ook wel leuk. Dan wordt het een beetje een spelletje.
0: Ja, wel goede tip, hè?
2: Ja, zeker, ja. Ze hebben me wel aan het denken gezet.
0: Ja.
2: Absoluut. Hè? Ja. Dus de vaste lasten verlagen. Dus ik moet even wat streamingsdiensten gaan verwijderen, denk ik. Waar ik toch niet zoveel naar kijk. En hoe zeg je dat? Meer gaan verdienen. Nog meer hasselen.
0: Meer gaan verdienen, dat is altijd een goede tip. Maar ja, hoe krijg je dat voor elkaar, hè, bij je baas? Dat je zegt van, ik doe hele bijzondere dingen.
2: I need a raise,
0: ja. Heb je trouwens, om nog even terug te komen op Beyoncé, heb je dat nieuwe nummer al gehoord? Morning Dew, oftewel dank?
2: Nee.
0: Ik wil even een klein stukje draaien, want die komt zaterdag opeens uit.
2: Oh.

0: klein fragmentje, wat ik wou hem weer even laten horen. Want ja, een lekker nummer. Ja, het is natuurlijk Beyoncé, dus alle nummers van Beyoncé zijn lekker.
1: Over wie heeft ze het?
0: Over wie heeft ze het?
1: Ja, sip champagne, zou ze dat met Jay-Z of met
0: de mannetje?
1: De bodyguard.
0: Het was eigenlijk ter ere van de onafhankelijkheidsdag van Amerika. Amerika bestaat, of de Verenigde Staten moet ik zeggen, bestaat 250 jaar. Dus dat werd gevierd en toen lanceerde ze even een nieuw nummertje.
1: Ja.
0: Maar dan denk je, ja, waar nummers zijn, zijn ook albums. Toch?
1: Ja.
0: Iets ligt er op de plank. Nou, je gooit er niet zomaar iets uit opeens.
1: Ik denk dat zij dat al lang
0: klaar heeft
1: liggen. Ja.
0: Ja, dus wie weet dat er binnenkort een albumpje verschijnt.
1: Ja, ik ga dan weer in die juice, hè.
0: Zij doet dat dan opeens, hè?
1: Ik wil gewoon weten over wie ze het heeft.
0: Daar is hij. Ja. Over wie ze het heeft? Ja, ik denk gewoon Jay-Z.
1: Oké.
0: Ja, je zit helemaal in die track meteen.
1: Ja, ik denk, het gaat over die bodyguard.
0: Die
1: Nederlandse jongen.
0: Ah, jij denkt dat het over vreemdgaan gaat?
1: Nou, niet over vreemdgaan, maar I mean, he look cute though, so I can't blame her.
0: Bow Wow en Omarion hoor je nu in de morning show op NPO Blend. Dit is Let Me Hold You.

0: dan is het alweer 8 voor 10 geworden. Tijd om Jamie van Jamie's Jams erbij te halen. Goedemorgen.
1: Hey, Jamie.
0: Terug van weg geweest. Heb je lekkere vakantie gehad?
1: Ja, was even een weekje thuis om alles te regelen.
0: Oh, dat is ook belangrijk.
2: Ja, dat kan gebeuren.
1: Ja, af en toe moet je er even een paar dagen uit.
2: Ja.
1: En dan denk je, joh, ben je weg geweest? Heb je lekker ontspannen? Nee. Gewoon gezorgd dat de vaatwasser een keer uitgepakt werd.
2: Oh, wow.
0: Maar je bent natuurlijk al kort geleden verhuisd. Dus dan heb je nog wel wat dingetjes te doen.
1: Ja, genoeg te doen, ja. Maar iedereen leeft nog.
2: Is
1: iedereen
2: het
1: is happy. Dus ja.
2: Oh, hartstikke goed. Zo, ja. Mooi.
0: En heb je alles voor elkaar gekregen?
1: Nou, er zijn een aantal dingen van het to-do-listje afgestreept, ja. Dus het is een soort to-do-list die nooit...
0: Die nooit stopt, er komt altijd iets bij.
1: Ik heb jaren geleden dat ik gezien heb, je hebt geen taken meer, zeg maar. Die lijn heb ik al heel lang niet meer gezien.
0: Dat is alweer lang geleden, ja.
1: Ik heb weer wat bij, maar goed, hè.
2: Adult life.
1: We leven lekker.
2: Ja, zo hoort
0: het, werd vervangen door een andere Jamie. Jamie Joy was hier een week, was gezellig.
1: Ja, leuk toch?
0: Ja, leuk.
2: Zeker, absoluut.
0: Zij had de essentials van Ja Rule.
1: Ja.
0: Welke essentials heb jij deze week?
1: Ja, het is maandag, dus weer een nieuwe artiest.
0: Ja.
1: Iemand waarmee we lekker de zomer kunnen vieren. Een Jamaicaanse legend, kunnen we wel zeggen.
0: Kunnen de zomer mee vieren. Jamaicaanse legend.
1: Kunnen er een aantal zijn, hè?
0: Ik denk dat ik erop ben.
2: Nee?
0: Nee, ik probeer het niet te zeggen altijd bij Jamie, anders wordt hij boos.
2: Oh.
0: Dan verklappen we het al.
1: Ik laat het gewoon lekker in het midden. Je hoort het zo meteen wel.
2: Oh, je gaat niks zeggen. Oh.
0: Zo doet hij dat, hè?
2: Oh, oké. Is het zo'n dag, Jamie?
1: Maar stel dat het Shaggy zou zijn.
2: Heb ik het goed gedaan?
1: Welke track komt er dan gelijk hier naar boven?
2: Mr. Lava Lava.
1: Oh.
0: Mr. Bombastic.
1: Toch wel veel ook, hè?
2: Ja. Heerlijk artiest van
0: Maar ik denk niet dat het Shaggy is.
1: Nee, het zou zomaar iemand anders kunnen zijn.
2: Jammer
1: maar goed,
2: dit
1: goed, daar hebben we er wel even lekker over gefantaseerd.
2: Zeker.
0: Dat is mooi. Dat en meer zometeen in Jamie's Jams. Jasmine, wij zien elkaar morgen weer. Ga je leuke dingen doen?
2: Ik ga weer door naar de studio.
0: Voor de tijd voor onbezorgdheid is voorbij.
2: Hij heeft gefigureerd.
0: Ik heb gefigureerd, hè? Goede tijd, slechte tijd.
1: Leuk.
0: Ja, was fantastisch om ook naast Jasmine te staan. Die daar gewoon schittert natuurlijk.
1: Oh, je mocht echt samen.
0: Ja, ik heb één lijn.
1: Heb je een lijn?
0: Ja, proost.
1: Noemt hij een lijn? Mocht je hem echt uitspreken of moest je dat dubben?
0: Nee, ik mocht hem echt uitspreken.
1: Wauw.
0: Proost. En ik heb tegen de vriend van Jasmine, want die speelt natuurlijk, die figureerde ook.
1: Ja.
0: Dus die speelt niet de vriend van Jasmine in goede tijden, slechte tijden. Dus ik zei tegen hem, vraag een nummer. Dus ik hoop dat er ook in zit.
1: Mm, je hebt geïmproviseerd.
0: Ja.
1: Kunnen ze dat waarderen bij goede tijden?
2: Wel als je stil bent.
0: Je moet mimen, heet dat.
1: Ja.
0: Dus je laat zien
2: praten.
0: Hoe een telefoonnummer gescoord kan worden.
2: Mm. Nou,
1: ja. Nou, we gaan het zien
2: allemaal
1: over
2: te
1: een
2: zien
1: paar
2: ergens
1: maanden.
2: In november.
0: In november op tv, inderdaad. En zometeen op je radio, Jamie dus met Jamie's Jams. We hebben er nog eentje voor je, net voor de headline. Dit is Nio met So Sick. Fijne dag vandaag.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. En verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, ik weet dat we nog een hele werkweek moeten, hoor. Maar zometeen alvast een kleine vooruitblik op een waanzinnig weekend dat op ons te wachten staat. Eerst krijg je Salde en Peppa.

Amsterdam, hè. En dit weekend gaat hij van die 3 gewoon een 4 maken. Zondagavond zou je hem daar live kunnen zien. Ja, of je luistert gewoon naar Blend natuurlijk, hè. Want wij zijn er het hele weekend voor je bij. We gaan proberen dit soort grote namen, maar ook nieuwe muzikale ontdekkingen, gewoon de studio in te trekken voor je. We gaan kabels trekken naar alle grote podia, zodat we je live dingen kunnen laten horen. We hebben ook fantastische mensen rondlopen die ervoor zorgen dat je niet van die sfeer daar hoeft te missen. Vrijdag, zaterdag en zondag tussen 4 uur 's middags en 10 uur 's avonds. Blend live vanuit Rotterdam voor 3 dagen Noordzee Jazz. Ja, ik heb er wel zin in. Ook de man dus die je net hoorde, daar live on stage. John Legend. In Jamie Jams met Ludacris op Tonight. Het is maandag, nieuwe week, zelfde recept. Weinig gelul, big hits only. Welkom Jamie Jams, TLC en Donald Jones voor je zometeen.

Thomas en Big Daddy in Jamie's Jams. Ja, een muzikale achtbaan. Maar wel zo'n achtbaan waar je uitstapt met het gevoel van... hé, dit was vet, dit wil ik nog een keer. Zo zou ik de band die je zo gaat horen willen omschrijven. Het is echt een explosie aan positiviteit. Qua sound heeft het een beetje, ja, funk, jazz, soul, hip-hop... maar ook wel ruimte voor spoken word en gospel. Echt alles in één. En alsof dat nog niet genoeg indrukken zijn... doen we daar ook nog even ja, het warme en soulvolle geluid van Lucky Day bij. En dan krijg je dus een heerlijke, nou, wat mij betreft, zomerhit. Heb ik je enthousiast gemaakt? Blijf dan nog heel even hangen bij Jamie's Jams on Brand New Blend. Coming up naar Donald Jones en eerst Gangsta.

dit was die muzikale achtbaan waar ik het net over had. Tank en de Benga samen met Lucky Day op Move. Nieuw bij Blend. Hey, ga je lekker? Het is maandag. Nog even opstarten. Hey, of staat die motor alweer soepel te draaien? Ik hoop het voor je. Het wordt een prima dagje vandaag. Vanmiddag overal droog, af en toe wat zon. En van noord naar zuid 19 tot 28.

looking for the one to be with me, even voor de duidelijkheid. Je luistert de NPO Blend. En ik wil heel even checken of je net zo'n nerd bent als ik. Ja, ik weet niet. Zeg de term peer-to-peer je iets. Nee, heeft niks met fruit te maken. En weet je, toch weet ik zeker dat je er vroeger gebruik van hebt gemaakt. Als je 30 plus bent dan tenminste. Want dat scheelde heel veel geld. We gaan herinneringen ophalen in Blend Memories zometeen. Alle details krijg je in je dagelijkse trip down memory lane. Even naar 11. Net als muziek van Rihanna. En eerst tijd voor India Arie. En het prachtige, vind ik zo'n mooi liedje, Brown Skin.

0: vrijdag vanaf 4 uur. Blend live at North Sea Jazz. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snelstromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS-journaal.
2: Alles heeft een begin en een eind. En laten we hopen dat haar eind nog lang niet in zicht is. Maar het muzikale begin van Rihanna hoor je zometeen in Jamie's Jams. Na eerst Money Love.

0: And memories.
1: Drake en Jamie James met Casey en JoJo en Whitney Houston zometeen. Ja, en de hip-hop classics onder de hip-hop classics kwam uit in 1999. Een mooi jaar om even wat dieper in te duiken vandaag.
2: TV.
1: Ja, het verhaal van een boekhandelaar die verliefd wordt op een actrice. Die hield ons allemaal bezig in dat jaar. Hugh Grant, Julia Roberts. Ja, Notting Hill, een van de meest geliefde romcoms ooit, toch? Nog steeds? Ja, en die wijk Notting Hill in Londen. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Is tot de dag van vandaag echt een gigantische hotspot. Ja, even een leuk fragmentje uit die film.
3: Don't forget, I'm also just a girl.
1: Ja.
3: Standing in front of a boy.
1: Ja.
3: Asking him to love her.
2: Nou, news.
1: Oké, dan. Hey, en waar een cd makkelijk 40 gulden kostte in die tijd, schudde in 1999 een revolutionair peer-to-peer programma de wereld wakker. Gratis muziek downloaden en dat dan delen met elkaar. Werd uiteindelijk door zo'n 80 miljoen mensen wereldwijd gedaan, totdat er in 2001 uiteindelijk een einde aankwam. En dat gaat om Napster.
4: A federal court ruled Monday Napster must stop allowing music fans to swap copyrighted material.
5: It's time for Napster to stand down and build their business the old-fashioned way. They must seek permission first.
2: Music.
1: En de man die je nu gaat horen, die is daar mede verantwoordelijk voor. Hè? Hij was een van de artiesten die een rechtszaak tegen ze aanspande. En met succes, Dr. Dre kwam in 1999 met heel veel legendarische tunes, waarvan dit misschien wel de meest legendarisch is. Met de

0: Sydney. De ChristenUnie wil dat blowen op straat wat verboden. Wat vind je daarvan? Het zou heel schadelijk zijn voor de mensen op straat.
1: Je moet niet op straat blowen. Ik blow op de stoep. Smoke.

0: onderweg naar de eerste lunch van de week met NPO Blend. Casey en Jojo hoorde je. You bring me up, het is Jamie's Jams. 5:30, ga je lekker. Zit je er lekker in, motortje opgestart?
1: Ja hoor.
0: Hartstikke goed. We hebben een waanzinnige line-up voor je vandaag. Met zometeen

een beetje laat mee misschien, maar voor de volgende keer dat je hem hoort, Dwelle, Find A Way. Het is zo leuk om eens even goed naar zo'n track te luisteren, misschien met een koptelefoontje op, om eens te horen uit hoeveel lagen zo'n track bestaat, weet je wel. Ik hoor verschillende pianootjes, ik hoor allerlei instrumenten waarvan ik de namen niet weet. Maar het is zo gelaagd, het is zo muzikaal, het is zo lekker om deze weer te horen. Maandagochtend, je bent bij Blend en ja, je hebt het ongetwijfeld meegekregen. Amsterdam staat deze dagen volledig in het teken van Bruno Mars. Staat een aantal avonden in de arena. Ik heb hem afgelopen donderdag mogen zien. Ja, is gewoon waanzinnig, weet je wel. Het is eigenlijk alles waar een concert aan moet voldoen. Dat was er gewoon, de muzikaliteit, de setlist, de band, zijn vocalen, vuurwerk, de hele shebang. Als je ergens nog twijfelt of de kans krijgt om hem een andere keer live te gaan zien, ja, ik zou echt zeggen, make it happen. Daar ga je geen spijt van krijgen. Volgens mij staat hij morgen ook nog. Als de laatste avond in de arena. Ja, tickets zijn natuurlijk hartstikke uitverkocht, hè, maar misschien kun je iets regelen ergens. En wel leuk om oma Bruno even te draaien zometeen in Jamie's Jams. Of je nou bent geweest of niet. Of het nou een schrale troost is of nog even een kleine afterparty. Drop even je favoriete track van Bruno Mars in de NPO Luister-app. Dan hoor je hem zometeen voorbij komen hier bij Blend, oké? Doen we eerst SZA aan Travis Scott nog even.

0: de afterparty. De avond van schrale troost als je hem niet gezien hebt. Bruno Mars en Chunky en Jamie's Jams. 10 minuten nog, is het officieel maandagmiddag. Eet smakelijk als je voor je een lunch gezorgd hebt. Wat heb je? Even laten weten, vind ik leuk, hè? Ik moet het doen met een banaantje hier. Ik weet niet of jij het iets luxer hebt of niet. Maar goed, geniet ervan zometeen. Wij verzorgen de soundtrack voor je. Met zometeen The Weeknd en Often. En eerst tijd voor Mariah Carey, Get Your Number. NPO Land.
1: You know, girl, it's crazy. So I always been wanting a girl like you. It's fine, bro. Can I get your number?

Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. En komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

Ja, ik weet niet. Het klonk volgens mij wel goed, hè? Hij had aangekondigd dat hij alle venues zou gaan slopen. Dat er niks van over zou blijven. Ja, ik heb hem ooit in Rotterdam live gezien. Dat klopt wel. Ja, dat is wel, dat is wel iemand die leuk is om een keer live te zien. Met Janet Jackson, What's It Gonna Be? Je luistert Jamie's Jams, 12:15.

week werd je getrakteerd op Jamie Joy's Jams. Ik was een weekje vrij, dat heeft zij waanzinnig gedaan, dankjewel nog. En als het goed is, hebben we nu een lijst met de 5 meest iconische tracks van Ja Rule staan. En zometeen beginnen we gewoon weer aan een gloednieuwe zoektocht. Het is maandag namelijk. Een artiest uit Jamaica. Dan weet je wel dat het een zomersweekje gaat worden. Elke dag voegen we een track toe aan de lijst met zijn meest iconische tracks. En de eerste zometeen. Ja, wie het is, dat hoor je dus zometeen. Je krijgt ook Chris Brown, Liam Thomas en Fergie met Ludacris. Lekker veel samenwerkingen. Na deze van Bobby Brown.

0: Glitters and Glamorous.
1: Blend Essentials.
2: Blend Essentials.
0: Nelly en Kelly staan voor je klaar. Dilemma hoor je zo meteen. Ja, en een typische one-hit wonder. Tenminste, dat was hoeveel heel veel mensen en ook platenmaatschappijen over hem dachten in de 90s. Totdat hij hit na hit bleef scoren en ja, niet alleen een superster werd in Jamaica, maar over de hele wereld. Ja, en of het nou een guilty pleasure is of niet, we kennen hem allemaal. Deze week gaan wij duiken in het muzikale oeuvre van niemand minder dan Mr. Bombastic. Het is Shaggy. Shaggy. Hey, wat zijn nou 5 tracks van hem die je misschien wel mee zou willen geven aan de nieuwe generatie? Ja, is dit muziek? Zijn dit tracks die je door wil geven? Weet ik niet. Nee, wel lachen toch gewoon. Nou, in ieder geval tracks die iedereen een keer gehoord zou moeten hebben als het gaat om Shaggy. Ja, wat moet je aan denken? Hey sexy lady, Angel. Misschien heb je een andere favoriet? Kom maar door in de NPO Luister-app. Ga je even naar Blend en stuur je een berichtje deze kant op. En dan hoor je jouw suggestie zo meteen voorbij komen hier in Jamie's Jams.

0: Essentials.
1: Kelly Rowland, Nelly, Dilemma hoorde je voorbij komen. Met hier zometeen nog Monica, Don't Take It Personal. En eerst gaan we eens even kijken wat er gebeurt in de NPO Luister-app. Als je die op je telefoon zet, kun je altijd en overal naar Blend luisteren, fragmenten en shows terugluisteren, het laatste nieuws lezen en dus ook berichtjes naar de studio toesturen. Ja, spoiler alert, ik lees alles, hè. Ik kan niet overal op reageren, maar ik lees wel echt alles. Dus ook wat er nu gebeurt als ik je vraag wat nou eigenlijk de 5 meest iconische tracks zijn van Shaggy. Ja, toch wel een absolute legende natuurlijk. Die al sinds de jaren 90 bij ons is. En ik zie inderdaad veel van die classics voorbij komen. Ja, laten we gewoon beginnen met de track waar het allemaal mee begon, toch? Dit was ook gelijk wel een beetje zijn... ja, doorbraak, toch? 1993. Het is geen originele track. Het is een oude track uit 1960, geloof ik. Daar heeft hij zijn eigen versie van gemaakt. En het werd gelijk een nummer 1 hit. Dat is even lekker, zeg. En dat is ook wel een beetje zijn sound geworden. Die traditionele Jamaicaanse geluiden die erin zitten. Met een beetje commerciële pop-energie. Heeft hij goed gedaan, heeft hij slim gedaan. Het begon bij Shaggy allemaal met deze. We gaan hem als eerste toevoegen aan de lijst met zijn essentials. Het gaat om Oh Carolina.
0: Blend Essential.

0: met Jamie Joy vorige week.
1: Jamie's Joy's Jam. Ze is wel een tongbreker.
0: Zeker.
1: Maar nee, supergezellig. Leuke vrouw. Zij vervangt mij natuurlijk ook als ik wegga.
0: God.
1: Dus het is
0: iedereen heeft hier maar vakantie de hele dag.
1: Ja, ik. Dit is
0: jij bent toch net terug van Mallorca, waar je was?
1: Ik ga ook wel weer eventjes weg.
0: Waar ga je heen?
1: We gaan naar de familie in Kroatië.
0: Kijk eens aan.
1: Ja, en het is een beetje dubbel vakantie voor mama. Want het gezin gaat eerst. En dan kom ik een week later.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Dus die gaan deze week?
1: Die gaan volgende week gaan zij weg. En dan ben ik nog een week hier. Kan ik misschien wat in het huis doen? Heb ik beloofd? Ja, dat is stom van mij.
0: Hoezo zou je dat doen?
1: Ja, ik ben het gewoon scheidzat, Jim. We zijn verhuisd en ik heb gewoon nog dingen in dozen staan.
0: Jij hebt vakantie nodig van je gezin.
1: Zo zou ik het niet noemen, maar
0: dat is wel waar het op neerkomt, toch?
1: En kijk ik ernaar uit? Klein beetje.
0: Wat voor gekke dingen ga je doen die week? Even los van wat je man hebt wijsgemaakt.
1: Ja, dat hou ik nog even voor.
0: Mama is een week alleen thuis.
1: Mama is een week alleen thuis. Ik ga alleen maar Magic Mike kijken en dat soort dingen natuurlijk.
0: Oké dan. Nee. Heb je daar een week vrij voor nodig, ja.
1: Nou, er zijn 3 films volgens mij, dus dan heb ik natuurlijk even een avondje voor mezelf.
0: Je gaat lekker bingen, oké.
1: Ja, toch.
0: Nou, hartstikke goed.
1: Ja.
0: En wat gaan we doen zo meteen voor de eerste van de week?
1: Ja, goeie, hè. Ik heb een track meegenomen die is gecoverd van een van de grote artiesten van onze tijd.
0: Oh.
1: En dat was bijzonder, want die persoon gaf eigenlijk nooit samples van zijn muziek weg. Maar deze groep mocht het wel doen, omdat hij ze zo goed vond.
0: Wauw, dat is mooi als je de blessing krijgt van een artiest.
1: Ja, en niet zomaar een artiest.
0: Niet zomaar een artiest.
1: De enige artiest die er eigenlijk is.
0: Oh, wauw. Kijk eens even. Dit is een tease, mensen. Dit is een tease. Blijf hangen. Zij is hier.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt, in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: En dat betekent dat de helft van je dag er alweer op zit. Hoop dat je een goede start hebt gehad. Anders zal wat motivatie van Aaliyah naar Robin S. Show me love.

van de Princess of R&B, Aaliyah. Ja, laat het vandaag nou ook steeds lekkerder worden buiten. Oeh, dat helpt. Nu al 24 graden en tegen het einde van de week tikken we de 30 graden aan. Yes, yes. Maar voorlopig is het nog niet zo ver. Nog een hele week te gaan. Hou me blend. Zorg ik dat die taaie uurtjes zo voorbij

ook Tatjana Ali hoort. En een track die zo goed gecoverd is dat je even vergeet van wie het origineel is. Ja, in de 90's mochten meidengroepen sample gebruiken van één van de grootste artiesten aller tijden. Heel bijzonder, want deze artiest houdt er eigenlijk helemaal niet van. Maar hij was duidelijk weg van hun talent, hun harmonieën vooral. En misschien hielp het ook wel dat ze met dezelfde producer samenwerkte die ook aan zijn album Dangerous had gewerkt.

je misschien zijn ontgaan als jij dit weekend in de arena stond. Ja, ik zag die stories dus. Oh, van Bruno Mars en Anderson .Paak. Het zag er zo goed uit. Was je erbij? Nee, ik wil het niet weten. Oh, ik ben zo ongelooflijk jaloers dat ik daar niet bij was. Blijkbaar kregen ze zelfs de beveiligers aan het dansen. Al die stoere jongens dansend op die 70s soul. Oké, vertel het me wel in de NPO-luister-app. Wat heb ik gemist? Want Anderson .Paak komt er zo aan. Voelt het toch even alsof ik erbij was. Hier is SWV. Right here.

Angie Martinez. Ik zit even te praten met In Wilma in de NPO Luister-app. Die was dus ook afgelopen week bij de concerten van Bruno Mars en Anderson .Paak in de Arena. Oh, de Romantic Tour. Ja, ze zegt, ik ben nog steeds aan het nagenieten. Het was abnormaal goed, alles gaat moeiteloos. Hoge noten worden met gemak gehaald. Dansen zit echt in zijn bloed. En die band is ook gewoon belachelijk goed. En Silk Sonic is echt haar absolute hoogtepunt. 2 uur lang heeft zij alleen maar gezongen en gedanst. En haar stem is nog steeds niet terug. Oh man, ik ben zo jaloers. Ik moet het doen met de muziek hier op Blend. Daarom heb ik Anderson .Paak voor je meegenomen. Hij stond daar natuurlijk eigenlijk als zijn alter ego, DJ Pee Wee. Een soort supporting act. Maar

Natuurlijk op Blend, Calm Down van Anderson .Paak. Maar niet voordat we zometeen even fangirlen over de nieuwe muziek van Beyoncé. Hallo! Zomaar dropt ze nieuwe muziek op ons. Heb je het al gehoord? Even een stukje.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. Voetballer Ray Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matig tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Bond, Siana.
2: Hey, heb je al gestemd in de NPO Luister-app? We duiken zo in het werk van Queen Bee en de 2 tracks gaan nu nog gelijk op. Benieuwd

duiken we in het werk van Beyoncé. En even een reminder van hoe goed dat album B-Day ook weer klonk. Want dit is het album waar onder andere Get Me Bodied, Ring the Alarm, Kitty Cat, Upgrade You, Freakum Dress, Greenlight en Check On It op staan. Wat een bizar album. En dan te bedenken dat ik de grootste hits van het album niet heb genoemd. Daar mag je zo meteen tussen kiezen. Eerste A-kant van het album. Dit was de allereerste single. Maar ja, niet iedereen was er met

Crazy in Love was een gigantische hit voor haar. Dus hij werd gelijk met die track vergeleken. Maar zijksnorren vonden hem niet zo hard. Al is deze toch wel later een monster hit geworden. Maar lang niet zo groot als de volgende track. En dat is opvallend, want meestal staan de grootste potentiële hits op de A-kant van het album, op het begin. En deze staat helemaal onderaan.

Unforgettable. Ik weet niet voor welke ex je deze ooit hebt gezongen, maar reken maar dat je hem hebt gezongen. Opzaten met die spullen van je. Ja, het werd de langslopende nummer 1 hit van haar. Maar dat wil niet zeggen dat jij dat ook de betere track vindt. Nee, toch? Dus even kijken wat je zo wil horen. Ga je liever voor A, Deja Vu, Jay-Z? Of ga je liever voor B, Irreplaceable? Twee kanten van hetzelfde album. En op dit moment zie ik dat Irreplaceable toch een lichte voorkeur heeft. Ja. Als dat niet de track is die jij wil horen, moet je nu je stem uitbrengen via de NPO Luister-app. Staat een poll.

20 jaar oud. Twee van de grote hits staan tegenover elkaar. Je kan je nog je stem uitbrengen? Oeh, nee! De poll is gesloten. Ja, ik heb de poll aangemaakt in de NPO Luister-app. Lastige keuze vandaag, want op de A-kant van het album, helemaal in het begin, staat deze.

uit het raam en ga weg. Ja, ja, to the left, irreplaceable op de B-kant. En de stemmen zijn geteld. Het ging best wel lang gelijk op. Toch zie ik wel dat één track een lichte voorkeur heeft. 60% van de stemmen. En het is de track die Rob, Caroline, Rino en Lisa het liefst willen horen.

gebroken nacht gehad. Ik werd om 5:30 wakker omdat ik iets hoorde in de slaapkamer. Dit keer niet mijn kind, maar ik hoorde iets bewegen in de slaapkamer. Dus ik direct spit, Spidey senses, mijn man wakker maken. Wake your ass up, man, we are under attack. Dus hup, alle lichten aan. Geen muis gelukkig, maar wel iets wat ik minstens net zo erg vind. Een mot, een nachtvlinder.

Get to know you, Siana hier. Altijd leuk om jou natuurlijk ook beter te leren kennen. Je kan met me praten in de NPO Luister-app. Is een veilige plek. Ik praat over de meest persoonlijke dingen met veel luisteraars. Al krijg ik dus net een bericht van onze luisteraar Lisa, waarvan ik hoop dat het een tikfout is, want anders moet ik misschien wel een melding ervan maken. Ze stuurt dat ze aankomende woensdag 2 kittens gaat opblazen. Met hartjesogen. Ze bedoelt ophalen, toch? Ja, toch? Voordeel van de twijfel geven, zo ben ik. Alhoewel, it's giving don't fuck with cats. Ik weet niet of je die documentaire

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Pont. Siana. Ik weet niet of je nu alleen zit, want het

0: samen. We beuken samen je middagdip de deur uit.
1: Touch me there van Total Touch. Het is 3:10 en dat betekent dat je mooi op tijd bent. Iedere werkdag spelen we op dit tijdstip het meest verslavende spelletje op de radio. De uithaal. Ik ga je zo een fractie van een hele bekende stem aan je laten horen. Kijken of je hem herkent. Alleen doen we het vandaag even anders. Want ik ga je zo alvast vertellen wie de artiest is. Ik zat namelijk laatst met mijn dochter in de auto. En die zei dus dat ze deze artiest wilde horen. En ondanks dat ik de naam van de artiest had, kwam ik gewoon maar niet op de track. Mijn dochtertje is namelijk 2. En die is helemaal weg van deze artiest. Michael Jackson. Ik neem maar echt letterlijk tantrums als ik ook maar iets anders probeer op te zetten. En dan zeg ik, wat wil je horen? Zegt ze, Mike Jackus, auw. Ik zeg, schat, ze zijn allemaal auw. Welke auw? Mike Jackus, auw. Dus ik al die liedjes af, vond ik hem hoor. En dan dacht ik, dat ik hier niet gelijk op kwam. Dus ik dacht, ik ga hem voor je meenemen. Kijken of het aan mij lag of dat jij er wel achter komt. 1 seconde van Mike Jackus. Welke track is dit ook alweer? Ja, dit weet jij toch? Pauw! Mijn dochter is amper 2 en die weet het al. Laat het me weten via de NPO Luister-app. Hoor je hem zo in zijn volledigheid.

nooit doen natuurlijk. Maar Joep misschien wel. Joep die was er echt als een razende bij met de uithaal van vandaag. De uithaal komt van The King of Pop, Michael Jackson. En dan denk je, hè, waarom vertel je me dat nou? Nou, ik kan je vertellen, ik krijg heel veel verschillende antwoorden binnen in de NPO Luister-app. Dus ook al weet je wie de artiest is, blijft het heel lastig om de track te raden. Mijn dochtertje is bijna 2, die is helemaal wild van hem. Dit is een van haar lievelingstunes. En dan zegt ze, mama, mag ik Mike Jackus horen? Mike Jackus Owl. Ik zeg, schat, welke van de duizenden owls is het? Moest ik het maar raden en het blijkt inderdaad lastig te zijn. Joep en Lisa dachten allebei Smooth Criminal te horen. Brian zegt Bad. Suzanne, ja, was dit Thriller? Zie je, toch best wel lastig, hè? Ik moet je wel zeggen, het goede antwoord zit hier wel tussen. Even luisteren dan maar naar die ene seconde. Welke track was dit ook alweer? Ja, Mike Jackus inderdaad met... Smooth Criminal. En dan hoor je hem en dan denk je, oh ja, Michael Jackson, ow. Het is een pauw, but it is actually an owl. Iedereen die Michael Jackson kent weet dat dit de OG owl is. Smooth Criminal, thanks voor alle leuke appjes en de NPO. Luister.

Eminem. Kan je die videoclip van Mariah Carey nog herinneren? Had dus zo'n slim shady sickje, werd niet zo gewaardeerd. Al kwam daar wel een hele mooie counter-diss track uit. The Warning. Toch heerlijk. De meest getalenteerde mensen in de game die elkaar op een poëtische manier afkraken. Kijk, als je praat over de beste R&B, hip-hop en soul aller tijden, reken maar dat daar iconic diss tracks tussen zitten. Ja, dit was nog voor de tijd van Michelle Obama, hè? When they go low, we go high. Nee. Dit is hip-hop, baby. When they go low, we go low.

0: farts.
1: Goed, hè?
2: Ja, een soort van, hè?
0: Whose funeral is het?
3: Nou, van de winden.
0: En je zei je wilde niet over praten, dus we gaan het niet benoemen. Maar je kwam wel met hangende schouders binnen, Howie. What is up?
3: Vorig jaar was Noisy Jazz en toen kwam Serginho langs als gast. En die besloot dat in een tanktop te doen. Maar dat zag er niet uit. Hij leek een beetje op Bianca Sensori. Ken je die chick van Kanye met te weinig kleren? Ja. Dus op plekken ben ik een actie begonnen om geld in te zamelen om een t-shirt voor hem te kopen. Maar hij noemde dat haten. Dus heb ik mijn t-shirt uitgetrokken om te laten zien dat ik ook best bereid ben om in mijn tanktop rond te wandelen.
0: Oké, en dat is dus waarom jullie die tanktop ropt. Om te laten zien hoe die er eigenlijk uit zou moeten zien.
3: Ik doe dat voor jullie.
0: Ik doe dat voor ons.
1: Ik was een heel jaar in.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. Het RIVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. De Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. En er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR, Serginho en Howard.
2: Goedemiddag, Howie.
3: Hallo, Serginho.
2: We gaan er weer twee mooie uurtjes van maken.
3: Ja, ja.
2: Bouwouw

0: Complicated.
1: Dit is Bridge the Gap.
0: Een hele goede middag. Het is maandag 6 juli en je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend samen met Serginho en Houwer.
2: Hallootjes.
0: Hoe was je weekend, Houwie?
2: Druk, hysterisch, maar vol leuke dingen.
0: Vol leuke dingen.
2: Ja.
0: Oké, dat is altijd mooi.
2: Goed, hè?
0: Heel goed.
2: Ja. We hadden een pubquiz in Rotterdam. Er was een culinair evenement in Rotterdam. Er was een barbecue voor 100 man. En er was een one-liner event. Het was een heel leuk weekend.
0: Mooi.
2: En jij?
0: Zaterdag op babybezoek geweest bij een van mijn beste vrienden.
2: Wat leuk.
0: Heel gek. Ik heb zijn kind ontmoet na 6 maanden pas.
2: Uh-huh.
0: Want ik ging een huis kopen. Hij had net een huis gekocht. We zaten allebei in een verbouwing.
2: Ja, soms gaat het
0: toen
2: zo.
0: Ging hij op vakantie. Ja. En hij is dus net terug uit Suriname.
2: Dus nu heb je de baby gezien.
0: Dus nu heb ik pas de baby kunnen zien.
2: Oh, Serginho!
0: Was wel gezellig.
2: Okay.
0: En zondag, even kijken. Of nee, zaterdag. Ik draai 2 dagen om. Dit was zondag. Wat
2: veel
0: ik nu
2: gedronken,
0: vertel.
2: Veel gedronken.
0: Het babybezoek was zondag. En zaterdag was ik naar een show van Roué.
2: Mm-hmm.
0: Surinaams gesproken.
2: Met Shelle.
0: Met Shelle.
2: Leuk.
0: Was een echt een hele leuke show. Maar dan kwam je dus binnen, ging je zitten, begon de show. En dan zag je dus allemaal Nederlanders de zaal binnen 1 minuut verlaten.
2: Allemaal?
0: Ja, omdat ze niet wisten dat het Surinaams...
2: Maar veel dus.
0: Ja, best wel wat.
2: Wauw.
0: En die wisten niet dat het Surinaams gesproken was.
2: Maar dat is raar, want dat communiceren ze toch altijd wel?
0: Zou je denken, want dat is ook hoe ik het heb meegekregen... dat het een Surinaams gesproken show is. Maar meestal zie je dit gebeuren.
2: Uh-huh.
0: En dan heb ik toch het gevoel van... oh, dan gaat er iets in de communicatie vooraf mis.
2: Of ze wilden weer komen koloniseren. Nee, ik weet niet, maar ik weet dat over het algemeen wordt er wel gecommuniceerd wanneer shows anderstalig zijn.
0: Ik denk dat het dan toch ergens misgaat.
2: Wauw.
0: Maar goed, ik heb genoten. Daar gaat het uiteindelijk om. En het was gewoon heel erg gezellig.
2: Mooi.
0: Dus dat. Het is vandaag International Fried Chicken Day.
2: International Fried Chicken Day.
0: Ja.
2: Nou, dan ben ik benieuwd hoe laat die bucket hier komt. Ik laat me verrassen.
0: Ben je een fried chicken fan, Howie?
2: Ja, ik hou van fried chicken, maar wel als ik hem zelf maak.
0: Wat is het beste recept?
2: Ja, dat kan niet zo 3 boom boom, dat is best wel
0: lastig. Nee, oké, maar...
2: Karnemelk gebruiken, sowieso, want het zuur in het karnemelk maakt je vlees heel zacht. En cornflakes zelf pletten en hem daarmee paneren.
0: Oh, jij houdt van die stijl?
2: Ja, heb je een paar tips.
0: Ik ben echt van de Korean fried chicken.
2: Ja, maar van wie hebben die Koreanen het geleerd?
0: Vertel.
2: Van de soldaten die daar kwamen vechten namens Amerika.
0: Echt?
2: Ja. Dat is hoe de fried chicken traditie in Korea terecht is gekomen. Het waren de zwarte soldaten die daar gingen vechten.
0: Weer black-owned shit dat gestolen is dus.
2: Nee, het is niet gestolen, want die Amerikanen waren daar en die hebben die kennis gedeeld.
0: Aha.
2: Dus het is een ander verhaal dan bijvoorbeeld paella. Paella vind ik altijd zo bijzonder, want het is de national dish van Spanje. Maar er groeit geen rijst in Spanje. Beetje gek, hè? Dus daar zit vast meer achter. Ja. Maar goed, we dwalen af.
0: Ja, precies. Je luistert naar Bridge the Gap en je hebt nog een half uur de tijd... om je stemmen uit te brengen op de 2 opties in Goed Gejat. Vandaag gaat het om Bob Marley and the Wailers... met Burnin' and Lootin' uit 1973 als de original. Original. Kan je een beetje raden welke track gesampled is uit deze mooie sample, Howie?
2: Het klinkt wel iets, maar ik kan het nog niet helemaal... Misschien als ik het zo hoor. Ik hoor iets, maar ik weet het niet precies.
0: Nou, het is van een jarige. Hij is 51 geworden vandaag, dus hij is geen 50 meer. Het is 50 Cent met Window Shopper. Sampled. Versneld.
2: Ja, hij heeft er wel wat mee gedaan. Oh, grappig. Nooit geweten.
0: Nee, precies. Een stukje geschiedenisles.
2: Hoe gaat het, hè?
0: Veel geschiedenis in deze opening van de show. Hey, laat het eventjes weten welke van de twee wilt horen... door eventjes een berichtje te sturen via... of nee, niet een berichtje. We hebben tegenwoordig een poll in de NPO Luister-app. Dus je kan stemmen via de NPO Luister-app... of je kan eventjes stemmen via de Instagram van NPO Blend. Dus laat even weten. Bob Marley and the Wailers met Burnin' and Lootin'... of 50 Cent met Window Shopper. Zometeen de nieuwsquiz, Howie.
2: Ik ben er klaar voor.
0: Let's get it. George Smith en de man die zondag, als het goed is, op North Sea Jazz staat.
2: Als hij komt, hè.
0: Of zaterdag. Burn

0: De ex van Howard, Janet Jackson met Escapade.
1: The Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Ja, het is weer zover. We worden elke dag getest op onze dagelijkse actualiteitenkennis. En dat doet de enige echte quizmaster en producer van de show, Daniel.
2: Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Hallo. Hebben jullie goed opgelet, jongens?
0: Ik doe mijn best.
2: Je doet je best.
0: Ja.
2: Nou,
0: ja,
2: meer kan de mensen
3: gehad, dus ja.
2: Ja, ja. Nou ja, een kleine hint. Het was net het nieuws wat we nu gaan behandelen. Dat was net ook in het journaal hier op Blend.
0: Oh.
2: Dus als je daar goed naar geluisterd hebt, dan weet je het waarschijnlijk al. En zo niet, dan, dan gaan we dat ook snel genoeg merken. We gaan 3 vragen krijgen jullie. Het zijn meer keuzevragen. Degene die als eerste zijn naam roept, die mag het antwoord geven. Oefen vooral nog even door, inderdaad. Ja. Degene die de meeste vragen goed heeft, die mag een plaatje kiezen. Howard, voor welke plaat ga jij?
3: Johnny Gill, Rub You the Right Way.
2: En Serginho.
0: Ik ga voor 2 songs met Nana.
2: Hele goede keuze. Oké, top. Dan gaan we naar vraag 1. Dat is mijn favoriete onderdeel, de voetbalvraag. Er is grote ophef namelijk in de voetbalwereld. Na een belletje van Donald Trump aan zijn beste vriend Giovanni Infantino werd de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun opgeheven. Hierdoor kan hij wel spelen in de 8e finales tegen België vannacht. Wat was de reactie van de Belgische bondscoach Rudy Garcia? Was dat A, logisch, als de winnaar van de Peace Prize je belt, dan luister je naar hem? Was dat B, ik wist niet dat 5 juli tegenwoordig 1 april is? Of C, maar onze Belgische frieten zijn nog altijd beter dan hun fries?
0: Houd
2: wat sneller.
3: B.
2: Dat is helemaal goed. Moest die even opzoeken nog. Gaan we naar vraag 2. Serginho, scherp zijn, hè?
0: Ik ben scherp. Ja, okay. Howard was iets scherper. Ja, maar dat maakt mij niet minder scherp.
2: Ja, maar dan mag je nog wat scherper zijn.
3: Gisteren als je scherper bent, dan ben jij toch minder scherp? Dat is sowieso logica.
0: Niet minder scherp dan normaal. Maar laten we verder gaan.
2: Goed. Gisteren trad Bruno Mars op in de arena hier in Amsterdam. Of hier, we zitten in Niels, maar goed. Hij verliet het podium uiteindelijk op een hele Hollandse manier. Hoe was dat? A, op de fiets met een oranje sjaal. B, blowend. Of C, in Volendams kostuum.
0: Verschil.
2: Zit hier?
3: Hij moet nu gokken, want hij weet het niet. Dus ik wacht tot hij verkeerd gokt.
0: Ik denk fietsend.
2: Dat is helemaal goed. Het wordt 1-1. Dit is spannend. De beslissende vraag.
0: Hij is wel scherp.
3: Zo'n gokje is dit niet.
2: Jongens, structuur. Vandaag heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt waar de koninklijke familie komend jaar Koningsdag gaat vieren. Waar gaan ze dat doen? Is dat A, Curaçao, want daar is half bekend Nederland ook? B, Amsterdam, want daar zijn tenminste leuke feestjes. Of C, Lelystad, want die inwoners hebben het ook al zo lastig.
3: Hou het
2: sneller.
3: Lelystad.
2: Helemaal goed. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel. Dat betekent dat we gaan luisteren naar een jeugdheld. Johnny Gill met het prachtige tijdloze nummer Rub You the Right Way. Geproduceerd door Jimmy Jam en Terry Lewis.
0: Ja, Kaapverdi veroverde dit weekend het hart van elke voetballiefhebber. En we bellen zometeen met Gary Mendes, die in het land is. Dus we gaan een beetje sfeer proeven, Howie.
3: Waarschijnlijk wel.
0: Maar nu die track die jij graag wilde horen.
3: Dank je wel.
0: Alsjeblieft.
3: Ik was zo scherp.

0: Three Songs met Nana. Aui, volgens mij is dit ook niet een van jouw favoriete artiesten, aangezien jij ook niet van Chris Brown houdt.
1: Nou ja, dit zou ik niet opzetten, nee.
0: Afgelopen weekend speelde Kaapverdië een wedstrijd tegen het huidig wereldkampioen Argentinië. Heb je de wedstrijd gezien, Howard?
1: Nee, ik moest werken, maar ik heb er wel veel over gehoord.
0: Hey, het was crazy, man. Iedereen dacht dat Argentinië dit wel iets makkelijker zou oplossen dan dat het uiteindelijk gegaan is.
1: Maar het werd een taaie wedstrijd.
0: Het werd een taaie wedstrijd. Duarte en Cabral dwongen Argentinië eigenlijk tot het uiterste. Uiteindelijk ging het in de verlenging dan toch niet helemaal goed en verloren ze met 3-2. Toch was de wereld het erover eens dat dit team is gewoon een team vol helden. Dat is gewoon iets wat 100% zeker is. Mm-hmm. En daar willen we het dan ook eventjes over hebben met iemand die op dit moment in Kaapverdië is natuurlijk.
1: Heel goed.
0: En we hebben Gary Mendes, muzikant met Kaapverdische roots en momenteel dus ook aanwezig in Kaapverdië aan de telefoon. Gary, goedemiddag.
2: Bon dia, botardi, zeg ik dan vanuit hier. En ik kom gelijk met de deur in huis vallen. De hele wereld dacht dat Argentinië het makkelijk zou krijgen. De hele wereld behalve Kaapverdië zelf.
0: Ja, 100%. Het geloof
2: de
0: was
2: de hele wereld behalve wij.
0: Dat merkte ik ook aan mensen met Kaapverdische roots. Dat ze zich niet lieten ompraten. Ze bleven gewoon voet bij stuk houden. Dat het een hele spannende en mooie wedstrijd zou worden. En het is uiteindelijk ook gebeurd.
2: Het was crazy. Wij hebben allemaal zoiets gehad van... We zijn onderdeel van het WK voor het eerst. Dus vanaf het begin hebben we al gewonnen. Dus als je dan gelijk speelt tegen Spanje, denk je, wacht eens even, wat gebeurt hier? Dan speel je gelijk tegen Uruguay. En dan hoor je van tevoren, Uruguay is een hele wilde en hebben tactieken en dergelijke. Gelijk spel. Dan doen we dat ook nog tegen Saoedi-Arabië.
0: Ja.
2: En dan ga je tegen Argentinië. En dan gaat het helemaal los, joh.
0: Het was echt een prachtige wedstrijd. Ik vond het jammer dat het niet tot de penalties gekomen is. Want dan was het misschien wel anders geweest.
1: Waar heb je de wedstrijd gekeken, Gary?
2: Deze wedstrijd heb ik thuis met mijn vader in het huis wat hij met mijn moeder gebouwd heeft. In zijn geboortedorp Chade Grandi, hoge heuvel, in de hoofdstad, gewoon thuis. Ik dacht dat ik de tweede helft de drukte op zou zoeken, maar het was zo spannend dat ik dacht ik blijf gewoon lekker veilig binnen.
1: Had je van tevoren ook maar kunnen hopen dat het zo zou gaan?
2: Ja, ik weet niet. Je hebt zo'n onderbuikgevoel. Dat je denkt van, hey, wacht eens even. Weet je, we kregen die doelpunt tegen en ik bleef heel kalm. Ik dacht van, nee, dit komt goed. Wij gaan de gelijkmaker nu maken. Bam, gelijk gemaakt. En dan ga je naar de verlenging en dan zit je ineens. Scoren ze weer, denk. En nog steeds dacht ik, nee, we good. We got this. Boom. En dan heb je die wereldgoal waarvan we denken van, hey, die Sidney Lopez Cabral moet nu echt wel de doelpunt van het WK winnen. Dus stem allemaal op hem. En op een gegeven moment maken ze die 3-2. Of maken ze hem niet eens. Want dat gaat via de hand van onze eigen speler in de goal. Dus het is stiekem een eigen doelpunt. Dus, en dat maakt het wel echt een beetje pijnlijk. En dan besef je, shit, we hebben nog maar een paar minuten. Oeh, dit wordt nu heel moeilijk. Maar als we nog 20 minuten hadden, dan... Dan zou Messi... Hebben jullie hem stoom zien blazen?
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja, kom op, weet je. Die mannen wisten wat aan de hand was, ja.
0: Ja, het was echt heel spannend. En bij thuiskomst van de spelers stond het vliegveld volgens mij ook vol met supporters. Wat was de impact op het land?
2: Oh mijn god. Kijk, ik ben hierheen gekomen om te werken. Ik heb een vlucht geboekt om een beetje te klussen aan het huis. Mijn vader is op leeftijd, dus ik mag het eindelijk van hem een beetje overnemen. En ik ben bezig met een nieuwe muziektheatervoorstelling waar ik hier beelden voor kwam schieten. En toen zei een vriend ineens tegen me... jij bent daar gewoon tijdens het WK. Je gaat iedere wedstrijd daar van Kaapverdië in vaderland zien. En dan dacht ik, oh, je hebt gelijk, boom. Dus het heeft zich opgebouwd, weet je wel. De intensiteit is per wedstrijd omhoog gegaan. En gisteren rij ik om een koffie te drinken. Gewoon in mijn eigen wereld. En ik zie allemaal dames met een tenue. Ik vraag ze, hey, komen die spelers vandaag aan? Ja, ze zijn allemaal bij het vliegveld.
0: Oh,
2: wij wonen een kilometer van het vliegveld vandaan.
0: Ja.
2: Dus ik rijd er naartoe. Op de eerste rotonde, daar mocht je niet verder rijden. Want het was inmiddels supervol bij het vliegveld. Parkeren mijn auto. Ik koop zo'n namaak-t-shirtje van de Chinees. Want die zijn hier ook helemaal op de deur gaan nemen. Ik zet die op mijn hoofd om mezelf te beschermen tegen de zon. Want ik kan er nog wel even staan, want er is oponthoud. En men staat er al sinds 9 uur en het is inmiddels 11:30. En een uur later komen die boys zo aangereden. En die stoet loopt met ze mee, Rotterdamse carnaval, maar dan anders.
0: Yeah.
2: Mensen eromheen, je kon heel dicht bij die bus komen. Agenten die ze wel beschermen, maar toch nog je de ruimte geven om je t-shirt aan een speler te geven voor een handtekening, et cetera.
0: Wat ver, wauw.
2: Het was een extase.
0: Ik krijg gewoon zin om die kant op te komen. Gewoon.
1: Ja, we pakken de trein, we komen eraan.
2: Ja. Maar ook voor die spelers, je kon ook, weet je wel, de eerste persoon die ik zo zag voorop die bus was Wozinia. En die man was met zijn zonnebril de hele tijd tranen aan het wegvegen van hoe die werd ontvangen, weet je wel.
0: Ja, mooi.
2: Je ziet gewoon op die uitdrukking van die jongens van, hey, dit is, wauw, hebben wij dit echt gedaan?
0: Ja.
2: Weet je, en veel van die jongens zijn in de diaspora geboren, Frankrijk, Nederland. En die voelen zich nu misschien nog meer Capverdiër, weet je wel?
0: Ja.
2: Ja, it was amazing. It was amazing.
1: Heb ik nog een laatste vraag voor je. Was dit een uitschieter of gaan we Cabo Verde dit in de toekomstige jaren vaker zien doen?
2: Broeder, het moet niet zo zijn dat we over 12 jaar, 3 WK's later zeggen, weet je nog toen Capverdi tegen Argentinië speelde?
0: Dat zou zonde zijn. Dat zou heel zonde zijn.
2: Nee, maar dat gaan wij niet doen. Want we hebben al, weet je wel, mijn eigen neef die heeft een wedstrijd met het Nederlands elftal gespeeld. David Mendes da Silva. Ik denk dat hij ook vandaag de dag keek naar dat ding van, damn, was ik maar een tikje jonger, had ik het net maar anders gedaan. En we hebben een generatie aan voetballers, jonge kids, die nu naar dit hebben gekeken en bijschaven en in zijn vijf gaan. En klaar zijn voor die volgende 4 jaar en die 8 jaar. En the future is bright.
0: Ja, mooi man. Ik denk dat we daar met z'n allen naar uitkijken.
2: We hebben een generatie aan voetballers, jonge kids die nu naar dit hebben gekeken en bijschaven en in zijn vijf gaan. En klaar zijn voor die volgende 4 jaar en die 8 jaar. The future is bright.
0: Ja, mooi man. Ik denk dat we daar met z'n allen naar uitkijken als heel de wereld, zeg maar.
1: Ja.
0: En,

gaat het nu om? Je kon kiezen tussen twee tracks. En dat zijn natuurlijk de original en de sampled version. En vandaag is de original Bob Marley and the Wailers met Burnin' and Ludin' uit 1973. Die vervolgens in 2005 gesampled werd door 50 Cent op de track Window Shopper.

0: Classic. Howie, waar heb jij op gestemd?
1: Bob.
0: Bob Marley and the Wailers. Oké, dan. Ja, dan gaan we even kijken of jouw stem sens maakt voor vandaag. We gaan even naar de uitslag. Ik zie dat er gestemd is op Bob Marley and the Wailers. Door onder andere Wilma en Darnell. Maar Guido en Michael die stemden op 50 Cent met Window Shopper. Met 53,33%.
2: Ze hakken over de sloot. Spannend.
0: Heeft gewonnen 50 Cent met Window Shopper.
2: Gefeliciteerd.
0: Op zijn verjaardag.
2: Oh ja, dat is wel lief.
0: Hij is 51 geworden.
2: Krijgt hij een beetje Buma.
0: Ja toch. Happy birthday.

0: Cent met Window Shopper. En we hadden het net eventjes met producer van de show Daniel over zijn tijd als radiomaker bij Juice FM back in the days.
1: Ja.
0: En toen gaven jullie een grappige prijs weg.
2: Ja, bij E-Live, die ken je misschien ook nog wel eerder. Hier maakte die met Niels Hoogland Queen.
0: Zeer zeker.
2: Maar bij Juice FM destijds, en dat is ondertussen al 20 jaar geleden, daar gaven wij een prijs weg. Een uur lang gratis Window Shoppen in de PC-hoofd. En dat was rond de tijd van 2005.
1: Grappig zeg.
0: En mensen die begrijpen het waarschijnlijk verkeerd en die reageren dan massaal.
2: Ja, maar sowieso, we hebben daar ook wel eens een brief gekregen met de aanhef beste Juice FM, maar Juice met J-E-W-S. Alsof we Joden waren, zeg maar. Dat
1: Juice mensen, FM, brief?
2: Ja, mensen dachten dat het een zender was voor Joodse mensen. Dus,
0: wat?
1: Dit meen je niet.
2: Ja, dus dat was het level van de luisteraars, zeg maar.
1: Wauw. Ik ben niet vaak sprakeloos, maar Juice FM.
0: Ja, wel grappig bedacht. Als het bewust was geweest in ieder geval. Maar zometeen na het nieuws van 5 uur... nog een uur lang Bridge the Gap hier op NPO Blend. We gaan zometeen moppen tappen.
1: Altijd leuk.
0: Dat is altijd leuk. Of is het
1: kan je een hele carrière van maken, kan ik je vertellen.
0: Of is het moppen toppen?
1: Nee.
0: Moppen tappen, toch?
1: Tappen, ja.
0: Ja, precies. Heb jij een goede Howie?
1: Altijd.
0: Oké, ik heb ook een leuke.
1: Spannend.
0: Maar we willen ook moppen van de luisteraar hebben.
1: Ja.
0: Dus heb jij een leuke mop? Spreek hem dan eventjes in de NPO Luister-app.
1: Dan ga ik hem raten.
0: Dan gaat Howard hem raten. En het zou leuk zijn als we wel gewoon eventjes kunnen lachen ook vooral.
1: Ja, dat is de hele bedoeling van een mop.
0: Dat is de hele bedoeling van een mop. Dus drop je grappigste mop in de NPO Luister-app. En misschien maken we elkaar dan zo meteen aan het lachen.
1: Zet hem op.
0: Tot zo.
3: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 5 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hen maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer. Op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NTR, Serginio en Howard.
0: Casey Veggies komt er zometeen aan met Baby Get Your Dollars. Maar eerst Jodeci, Freaking You.

0: met Baby Get Your Dollars. Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend samen met Serginho en Howard.
1: Hallo.
0: Hey Howard, we hebben een request zometeen.
1: Spannend.
0: Een open spot in de playlist.
1: Aha.
0: En we gaan ook nog eens moppen tappen.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Dus wij kwamen op het idee om eigenlijk een request aan te vragen bij de luisteraar.
1: Ja.
0: Met betrekking tot humor.
1: Oké. Dus van welke track krijg jij een lach op je gezicht?
0: Bijvoorbeeld?
1: Ja.
0: Of welke track associeer jij met humor?
1: Ja, precies. Ja. Oké. Leuk. Dus, goeie vraag.
0: Dat kan een grappige track zijn. Een track met een grappige line erin.
1: Ja.
0: Whatever it is. Stuur het naar ons door via de NPO Luister-app. En misschien draaien we hem dan zometeen op de open spot in onze playlist. Wat is jouw beste mop? Dat vroegen we jou net ook. Als jij een grappige mop hebt, ja, deel hem dan eventjes met ons. Hè. Eventjes in de NPO Luister-app door middel van een berichtje of een voice memo. Mm-hmm. En dan gaan we het zo meteen raten. Of tenminste, Howard gaat het raten. En ik ga lachen.
1: Ja.
0: Als het grappig is natuurlijk. En ik kom er ook met eentje.
1: Ik ook.
0: Jij ook.
1: Wanneer?
0: Zullen we dat over 2 tracks doen?
1: Let's do it.
0: Dan gaan we dat doen na Tony, Tony, Tony met Feels Good. Maar eerst I Am Not My Hair. Convict.

0: Tony met Feels Good. Hey, we krijgen al een heleboel tracks doorgestuurd in de NPO Luisterapp met betrekking tot tracks die geassocieerd worden met humor. Dus dat is alleen maar mooi. Dus ja, heb jij een track waarvan je denkt, hey, deze track, dat is zo grappig. Ja, stuur hem eventjes door, want we willen die straks draaien op de open spot in onze playlist. Want het thema van vandaag is dus humor. En over humor gesproken, we gaan moppen tappen.
1: Let's go!
0: Ja, voordat we dat gaan doen, Theater De Kleine Comedie in Amsterdam is deze zomer gesloten. Maar ze zorgen ervoor dat je wel kunt blijven lachen op een grappige manier. Ze hebben dus een moppenlijn opgezet.
1: Wat grappig.
0: Dus als je belt, dan krijg je in plaats van een voicemail een mop te horen. En ja, we dachten, laten we dat dan eventjes gaan testen live in de uitzending.
1: Je gaat ze niet bellen?
0: We gaan nu eventjes bellen.
2: Een ode aan dokter Hans P. die ooit deze mop vertelde. Er lopen twee doofstommen langs een weiland. Zegt de een tegen de ander.
1: Wauw, dit kan wel.
2: Antwoordt de ander. En samen vervolgen zij hun weg.
1: Ja. Dr. Anders P. was sowieso geniaal daar waar het gaat over de Nederlandse taal. Ja. Het is niet voor niks dat Extins aan hem refereert.
0: Ik vond hem wel goed.
1: Ja, het is heel grappig. Het is echt heel grappig.
0: Ja, dat is dus de moppenlijn van de Kleine Comedie in Amsterdam. We vroegen jou ook om een mop door te sturen. Ik zie dat er niet echt grappige luisteraars zijn, want we hebben geen mop ontvangen. Maar wel allemaal tracks met grappige teksten erin.
1: Misschien moeten we ze inspireren.
0: Ja, zal ik dan aftrappen?
1: Ga je gaan.
0: Hoe heet het stoute zusje van Roodkapje?
1: Heeft Roodkapje, komt ze uit? Ja, misschien komt ze uit het gezin. Ik heb nooit geweten wie haar siblings zijn.
0: Afzuigkapje.
1: Zie je, mijn moeder luistert soms.
0: Ik zeg het
1: normaal. Rare gast, jongen, jij. Echt. Ik zal weer een normale mop vertellen. Leggen twee borden soep in bed. Zegt die een tegen die ander, mag hij erin?
0: Mijn moeder luistert. Wat is dit?
1: Mag hij van eten. Eet toch mag hij?
0: Ja, ik weet mag hij, ja.
1: Nou dan.
0: Maar bedoelde jij dat ook?
1: Ik weet niet wat ik dat bord zoek bedoelde. Dat is de vraag.
0: Hey, we hopen dat jij een grappige mop hebt. Grappiger dan die van Howard. Want dan kunnen we een beetje lachen natuurlijk.
1: Ja, maar die van Serginho was echt heel goed.
0: Stuur hem dan eventjes door via de NPO Luister-app. Ja, we hebben dus een thema met betrekking tot humor. Als de request van vandaag. Dus heb jij een track die jij associeert met grappig en lachen en leuke teksten waar
1: laat
0: je
1: het weten.
0: Waar humor in zit? Ja, laat het dan eventjes weten via een berichtje met daarin de titel van de track. En vertel ook waarom je het zo grappig vindt. En dan hoor je hem zo meteen misschien terug.

0: Anything. En je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. En Howie, ik weet niet van jou, maar ik ga wel echt goed op moppen, merk ik.
1: Zijn hartstikke leuk.
0: Ik ga echt wel heel goed stuk hier zo. En ja, we kregen net een hele lijst aan berichten binnen van Klaas. En toen dachten we, weet je, misschien moeten we hem gewoon bellen om zijn moppen te laten vertellen.
1: Oh, cool.
0: En dan kunnen we die gewoon live raten.
1: Ja, ik geef gelijk een cijfer.
0: Goedemiddag, Klaas.
2: Hey, hoi. Mooi, is het daar?
1: Ja, gaat lekker. Ik ben wel benieuwd.
0: Goed. We gaan goed.
2: Nee,
0: en we vinden het vooral leuk dat jij zo into moppen bent. Dus we dachten, we bellen je eventjes op om te checken of je ons een beetje aan het lachen kan maken.
1: En ik geef...
2: Jullie maken mij altijd de hele dag al blij. Dus ik hoop dat ik iets terug kan doen, hè?
1: Heel goed. Ik ga ze raten tussen 1 en 5. Dus 5 is super top. 1 is en dan alles wat ertussen zit.
0: En ik ga vooral lachen.
2: Okay. Ja, nice. Maar we hebben in ieder geval iemand die lacht.
0: Ga je gang.
2: Yes. Ze hebben wel allemaal dingetjes voor in de bouw. Ik zit er helaas zelf niet meer in. Maar de mensen uit de bouw die kunnen het vast waarderen. Laten we daar beginnen. Waarom stopte de hetero loodgieter zo snel met werken?
1: Geen idee.
2: Hij wil niet wat pijpen.
1: Oké. Dat is een 3.
2: Oké. Hoe noem je een groep loodgieters die kijken naar leerlingloodgieters?
1: Geen idee.
2: Een pijpleiding.
1: De pijpleiding, oké. Oké, dit is een 4.
2: Oké. Waarom stopte de lasser met zijn opleiding?
1: Waarom stopte de lasser met zijn opleiding? Mijn schoonvader is de lasser, dus pas op.
2: Nou, toch te lastig.
1: Wat?
2: Toch te lastig.
1: Oh, wauw. Wow. Ja, dit is een 5.
2: Oké. Gaan we even kijken. Waarom? Even kijken. Welke gaan we dan eerst? Waarom is de timmerman niet aan elektra begonnen?
1: Waarom is de timmerman niet aan... Als je dit ook aan pijpen kan verbinden...
0: Was te hoog.
1: Als je dit ook aan pijpen kan verbinden, krijg je een 1.
2: Oei.
0: De spanning was te hoog.
2: Ja, hij vond de spanning te veel.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Ken je hem al?
0: Kind of.
1: Oké.
2: Ja, oké.
1: Daar heb ik er een 2 voor.
2: Nou, oké. Dan heb ik er nog 2, hè.
0: Nog eentje voor de smaak.
2: Ja, deze horen bij elkaar. Dat is anderhalve grap dan.
1: Oké. Doe maar. Een tandem.
2: Welke auto is gemaakt om nooit iemand mee te raken?
1: Geen idee.
2: Dodge.
1: Wauw,
2: Welke auto is dan gemaakt om precies wel mensen mee te raken?
1: De Ram van.
2: Ja, de Dodge Ram.
1: Hey, die kon ik gelijk raden, dus dat is dan weer de 1.
2: Nice, lekker man. Geniet van de dag, dankjewel voor jullie mooie raden.
0: Jij bedankt voor je grappige mop, Klaas. En blijf lekker luisteren, hè.
2: Met alle plezier.
1: Luistert Klaas vaak?
2: Lekker. Ja, daar ga niet mijn echte naam erin doen. Doen we lekker zo.
0: Ja toch, hey, maak er een mooie dag van. Dit is Ghost Town DJs met My Boo hier op NPO Blend.

0: Morse met I Just Might. En ik zie deze man de afgelopen dagen alleen maar verschijnen op mijn socials. Mm-hmm. Want heel veel mensen die staan natuurlijk aanwezig bij zijn show in de arena.
1: De hele wereld gaat er naartoe.
0: En ik hoor goede verhalen, man.
1: Ja.
0: Het schijnt echt een geweldige show te zijn.
1: Zullen we morgen weer kaarten kopen, lijstmiddels voor €300?
0: Tijdens de show? Ja. Dat zou wel een dingetje zijn, ja. Ja, ik ben best wel fan van zijn muziek.
1: Ja.
0: Maar niet zodanig dat ik zeg... een show in de arena.
1: De hele wereld gaat er naartoe.
0: En ik hoor goede verhalen, man.
1: Ja.
0: Het schijnt echt een geweldige show te zijn.
1: Zullen we morgen weer kaarten kopen, lijstmiddels voor €300?
0: Tijdens de show? Ja. Dat zou wel een dingetje zijn, ja. Ja, ik ben best wel fan van zijn muziek.
1: Ja.
0: Maar niet zodanig dat ik zeg... ik ga naar de arena.
2: Ik hou

0: Melkweg een...
1: Ja, dat is deze man echt ontgroeid.
2: Ja, tuurlijk.
1: Dan moet hij 300 jaar in de Melkweg staan, weer.
0: Een hele maand.
1: Ja, dat is niet genoeg.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Maar als ik moet kiezen tussen een ervaring... Dan kies ik toch liever wel voor de kleinere venues.
1: Oké, dat ben ik met je eens.
0: Ja, uiteindelijk, ja, wat je zegt, zulke artiesten zijn zo groot. Dat kan gewoon niet.
1: Nee.
0: Dus dan moet je het toch doen met het geluid van zo'n stadion.
1: Maar het klopt wat je zegt. De mensen die gaan, die klagen nergens over. Ze vinden het allemaal fantastisch. En ik denk ook wel dat Bruno een team om zich heen heeft... dat wel de investering doet qua geluid.
0: Ja.
1: Want dat is het vaak. Het is gewoon een kwestie van investeren. En als het gaat over Arnhem... wij zaten op een plek waar... ja, wij zaten zeg maar tussen twee muren in... En daar krijg je automatisch een soort galm, een soort ricochet van die echo.
0: Ja.
1: En ik denk dat het in de zaal al heel anders was.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. De plek maakt inderdaad verschil. Mm-hmm. We hadden net een vraag voor de luisteraar, hè?
1: Ja, zeker.
0: En de vraag was of jij een track hebt die jij associeert met humor.
1: Ja.
0: Een track waar jij door moet lachen. En we kregen echt best wel veel reacties binnen... als ik zo naar de NPO-luister-app kijk. Even kijken. Robin zegt... Tupac met Hit 'Em Up. Echt een lauwe diss-track. Altijd goed voor een glimlach... terwijl ik hem keihard meeblaar. Ja, volgens mij zit er niet heel veel humor in die track... maar heel veel agressiviteit.
1: Ja, precies. Want... maar ik snap wel wat hij bedoelt... want qua diss-track is het wel heel, kan je het ook heel funny zien. Ondanks dat Tupac heel boos is.
0: Over de dingen die hij zegt, bijvoorbeeld. Ja, dat is zeker waar. Natasha die zegt Reemster met Kut Marokkanen.
1: Oké.
0: Okay. Is een leuke track.
1: Lang geleden.
0: Maar wel met een maatschappelijke boodschap die heel serieus was.
1: Ja, hoek geschreven door Ali trouwens.
0: Ja, zeker. Brian zegt Pitbull Chris Brown met Fun.
1: Ken ik niet.
0: Earl zegt DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince met Paris. Parents Just Don't Understand.
1: Dat was echt een heel grappig. En vooral de video is heel grappig.
0: Ja, dat zegt hij ook. Hilarische videoclip trouwens.
1: Ja.
0: Zo gaat het lijstje eigenlijk een beetje door. En dan komen we bij Frank. En die zegt D12 met Purple Pills.
1: Dat zegt me niet direct iets.
0: Dat is leuk, want dan zouden we hem eigenlijk wel moeten draaien.
1: Ja, dan luister ik meteen even naar waarom hij zo haha.
0: Gaan we die dan doen?
1: Let's do it.
0: D12 Purple Pills van Frank, hartstikke bedankt. En ook een shout-out naar jou als je eventjes de moeite hebt genomen... om een suggestie door te sturen.
1: Mm-hmm.
0: We gaan sowieso checken of er iets tussen zit wat we niet kennen. Dat doen we altijd. En dan gaan we ons schoolen totdat we wel alles kennen.
1: Altijd.
0: Dus blijf gewoon vooral doorsturen. Maar voor nu is de open spot Purple Pills D12.

0: dan aangekondigd als Purple Hills. Omdat Pils niet mocht van MTV.
1: Oh ja, ja, MTV was wel preuts.
0: Ja, die waren best wel preuts, maar ook weer niet. Want ze hadden wel dingen als Jackass en dat soort dingetjes.
1: Ja, maar dat, ja, dat categoriseren ze dan anders. Want bijvoorbeeld Alanis Morissette zegt wel fuck in de nummers. Dat werd dan niet gebliept.
0: Ja.
1: Dus ze zijn er wel kieskeurig in.
0: Ja, zeker. En Purple Pills, we hadden het er net eventjes over toen de mics uitstonden. Over de betekenis daarvan.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is dus ecstasy.
1: Okay.
0: En jij dacht iets anders volgens mij, hè?
1: Ik dacht dat ik ook Blue en Purple Pills hoorde. Dus ik dacht misschien met die Blue Pill refereren ze aan Viagra.
0: Ja, precies, precies. Maar het is dus ecstasy. En dat is een track van D12, waar onder andere Eminem ook onderdeel van was.
1: Ja, en die zit momenteel te balen, want hij heeft laatst een rechtszaak verloren. Hij had een Australisch zwembroekenmerk voor de rechter gedacht. Want dat merk heet namelijk Swim Shady. En dat vind ik echt heel grappig.
0: En dat vond hij niet kunnen?
1: Hij vond het niet kunnen, maar de rechter heeft gezegd, sorry, maar het is gewoon zo duidelijk heel iets anders.
0: Ja.
1: Dus het mag gewoon.
0: Ja, ik denk toch wel dat ze het misschien wel van hem hebben afgeleid.
1: Nee, zeker.
0: Dat zal waarschijnlijk wel. Maar ja, bewijs het maar, weet je.
1: Dat is heel moeilijk.
0: En uiteindelijk is Shady ook maar gewoon een naam.
1: Een woord. Maar het gebeurt vaker, want mijn verkering die gebruikte Moes voor de haar. En die heet Moes Def. Maar die hele lijn zijn allemaal verwijzingen naar hip-hop tracks. Dat is echt heel grappig.
0: Crazy.
1: Ja.
0: Nou, in ieder geval weer een beetje humor in de show.
1: Zo is het.
0: Hey, we draaien nog muziek van, even kijken, Usher met Bad Habits. En we gaan zo afscheid nemen, Howie. Of, nee, we moeten nu al afscheid nemen.
1: Nou ja, gewoon tot morgen dus. Afscheid nemen klinkt alsof je op vakantie gaat, maar je gaat nergens.
0: Nee, ik ben er morgen weer, samen met jou.
1: Gezellig.
0: Dus ik wens jou een hele fijne avond.
1: Jij ook.
0: En jij aan de andere kant ook een hele fijne avond. En we waarderen het dat je zo actief bent geweest in de NPO Luister-app. We hebben echt een hele hoop suggesties binnengekregen voor de request. Een hele hoop moppen zijn er doorgestuurd. En dat waarderen we heel erg.
1: Dat vinden we heel fijn.
0: En we hopen dat we morgen weer zo actief kunnen zijn met elkaar. En dat we er weer een leuke show van kunnen maken morgen.
1: Dankjewel, Dominé Piqué.
0: Dus maak er een fijne avond van. En we hopen dat je er morgen vanaf 7 uur 's ochtends weer bij bent.
1: Amen.
0: Dan begint de morning show, gevolgd door Jamie's Jams.
1: Halleluja.
0: Siana.
1: Yeah.
0: En dan Serginho en Howard weer tijdens Bridge the Gap. Halleluja.
1: Halleluja.
0: Amen. Fijne avond.
1: Doei doei.
0: Dit is Usher. Bad

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was naar werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van den Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, Denk en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De 3e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Enzo. Blend. 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
2: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen... voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hier mee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
1: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, Denk en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: So. Blend. 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna 2 keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
2: Mensen kiezen de volksvertegenwoordigering om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
1: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Mixo. Blend. 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen, en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Meijer met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Low Blend. Home of classic R&B, hip hop en soul. Blend. 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 11 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis. Maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.
2: Ja. Can I talk to you for a minute? Look. All I did was look. Why you tripping? Look, check this out.

12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Conny Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren achtste finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.

and soul. Dit is Blend. NPO Blend.

0: Blend. 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd